80. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg.

0: 1 met het nieuws van 3 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Ook in de Verenigde Staten is het WK voetbal inmiddels begonnen. In Los Angeles speelt de VS tegen Paraguay. Bij de Amerikanen staan oud-eredivisie-spelers Dest en Tillman in de basis. De Nederlander Danny Makkely is de scheidsrechter. De wedstrijd is rechtstreeks te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app. De vrouw die als inspiratie diende voor het Disney-personage Tinkerbell is overleden. De Amerikaanse Margaret Carey stond begin jaren 50 als 24-jarige model voor het personage in de animatiefilm Peter Pan. Maandenlang werden haar bewegingen, reacties en gebaren gefilmd. Die beelden gebruikten Disney-tekenaars om het bekende groene elfje te animeren. Carey, die opgeleid was als danseres, speelde later in allerlei tv-series die buiten de VS weinig bekendheid kregen. Ook had ze een webshop waarin ze Tinkerbell merchandise verkocht. Margaret Carey was 97 jaar. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Entertainmentbedrijf Paramount kondigde eind februari aan dat het filmstudio Warner Brothers voor 110 miljard dollar koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De overname moet in het najaar definitief zijn afgerond. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg.

0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden de afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren de flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: L1 met het nieuws van 5 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met de hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het.

0: 1 met het nieuws van 6 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was vrijdagochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de andere 2 aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer en waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. Het andere duel in groep D tussen Turkije en Australië wordt morgenochtend gespeeld. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer verder naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden gistermiddag dat er aanwijzingen waren dat er nog mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de flat ernaast konden vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen was er opvang geregeld in een hotel. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds niet terugkwamen, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen daar zijn aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Het andere duel in de groep D tussen Turkije en Australië is komende ochtend. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon en het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
8: Hey, bedankt.
9: Merci.
10: Thanks.
7: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
11: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
12: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
13: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
14: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
15: Houd misdaad uit je buurt.
14: Luister nu naar onze podcast. Kijknietweg.eu.
16: Al jaren sta je elke dag op met voetpijn.
17: Auw.
16: Maar waarom eigenlijk? Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
18: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.

take this anymore.

0: En doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
7: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
8: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
10: Voordeelhuisjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €223,50. Voordeelhuisjes.nl.
9: De slaapspecialist van Zuid-Limburg. Groter in wonen.
10: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
11: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
12: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
13: Honda Gazonmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
0: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
14: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van de Venezolaanse drugskartel Tren de Agua gedood. Dat zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep aan een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Agua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. Het treinbeveiligingssysteem daar is verouderd en aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden. Dat meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Janssen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, de klompsandaal en de rattan, een bamboeschoen. Jan Janssen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt wat regen. Maar vooral in de middag schijnt de zon. Het wordt 15 graden in het noorden en 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
15: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
16: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Radio luisteren? Dat wil je natuurlijk in de beste kwaliteit en met de beste ontvangst. Daarom kies je voor een Zendjin. www.zendjin.eu.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelissen in Sittard.
8: Zendjin.
9: Zendjin.
8: World Class Radios.
10: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
11: Hoe kom ik hier weg?
10: Vragen die over je toekomst gaan.
11: Hoe word ik beter in mijn vak?
10: Of één die je wakker houdt.
12: Hoe begin ik weer met werken?
10: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum.
13: Liefde voor Limburg, dit is L1.
14: Dit is Welkom Weekend met Robert Jan.

0: Ja, goedemorgen en welkom weekend. Het is zaterdag 13 juni en gisteren stond het weekend nog voor de deur. Maar vandaag leggen we de luiper voor het weekend uit. En ik opende welkom weekend met Mink de Veel en de Michiano Corazon. Excuses voor die F. Welkom weekend, een radiomagazine met nees, sport, natuur en cultuur. En eigenlijk alles was een beetje wat het weekend zo leuk maakt. In dit eerste uurtje aandacht voor een hele speciale open dag. Stichting Vergeten Groente, Korenmolen de Gouwe Beer en boerderij Land van Baaksum hebben merken namelijk een gezamenlijke open dag. Maar wat zien nou de overeenkomsten? Maar ook wat zien de verschillen? Dat huurt ze zo meteen in deze uitzending. En ook waren ze absoluut naar deze open dag moest komen. Maar ik begin eerst straks, gewoon kwart over, met een terugblik op de afgelopen week. Dan hebben we die week tenminste achter de rug. Welkom weekend.
1: Dit is Welkom Weekend. L1.

0: Sam Mendes met There's Nothing Holding Me Back. Doveur, de oudste Dialect Band, de oudste, zeggen ze door in Venlo in de stad. Oet Venlo, de drechtskaters met W gewoon door. Zeker gewoon W door, want eigenlijk zijn we pas begonnen met Welkom Weekend, wie dat we elke week doen. Kijken we even naar afgelopen week. Wat is er allemaal gebeurd? Bijvoorbeeld op de Manjig op de maandag. Een grootschalige internationale controle was er toen aan de grens. Er waren meerdere controles op meerdere plekken. En als ze pech heist, dan kost ze door een motorier van de marechaussee van de snelweg gehaald weren. Ruben Verbund van de Koninklijke Marechaussee over die controle.
1: Nou, de marechaussee controleert specifiek op het bestrijden van illegale migratie, mensensmokkel en identiteitsfraude. Ja, we kijken altijd naar een combinatie van verschillende factoren. Die motorrijders die moeten natuurlijk in een split second besluiten welk voertuig ze wel meenemen en welk voertuig mag doorrijden. En daarbij letten we op verschillende zaken, zoals de staat van het voertuig, hoe de persoon in het voertuig zich gedragen of waar een voertuig vandaan komt bijvoorbeeld.
0: En bij Boschop, de Boscafé De Boschop in Heidse, zoet de schrik er op dinsdag nog goed in, want op Manjegoven zoet het terras vol met ooiers en kingers die net terugkwamen van de oven vierdaagse. En plotseling wordt de lucht donker en kwam er een hele krachtige rukwind en glazen en servies veel op de grond en ook tenten worden de lucht ingeblozen. Eigenaar Matthijs Joosten erover.
2: We zagen het echt niet aankomen, dus het was echt schrikken. Ja, ja, gelukkig zat alles goed verankerd en is echt het zeil gescheurd. Dus ja, in principe bleef het alleen bij het zeil. Tuurlijk, op dat moment, je ziet zo'n bui komen, die windows, 5 seconden. Ja, je hebt eigenlijk geen tijd om na te denken.

0: Denkt u dat mensen nu vanavond denken van ik blijf maar thuis of niet?
1: Ik hoop het niet natuurlijk. Nee, nee. Ze hebben zich allemaal netjes ingeschreven. Ik hoop dat ze lekker gaan wandelen. En ja, de mensen, ik hoop dat ze niet wegblijven natuurlijk. Maar ja, we zijn gewoon weer open en we gaan er het beste van maken. En een positieve instelling. En probeer alles weer op te knappen. Weer een mooi seizoen kunnen draaien.
2: Ja, inmiddels zijn er een aantal zeilen geleverd. Op woensdag stonden drie jonge mannen uit Parkstad voor de rechter. Ze werden ervan verdacht op een viaduct in Landgraaf baksteen naar beneden te hebben gegroeid en andere zware vuurwerpen naar auto's. Wonger boven wonger raakte nemers gewond. Collega Frank Monen lekt uit waarom de rechter inzat op poging tot doodslag.
3: Omdat de jongeren bewust het risico hebben genomen dat er door hun handelen, door het gooien van stenen vanaf een viaduct, mensen zouden kunnen komen te overlijden. Want als je zo'n steen door je ruit krijgt, is dat levensgevaarlijk. Gelukkig is dat in dit geval niet gebeurd. Er zijn zelfs geen gewonden gevallen. Maar er zijn wel meerdere mensen die aangifte hebben gedaan. En op verschillende momenten is er ook met stenen gegooid.
2: Ja, justitie eiste tegen het drietal voorwaardelijke celstraffen van 15 mandje en een werkstraf. Op donderdag was het nagelbieten voor veel eindexamen leerlingen van het VMBO, het HAVO en het VBO. Ze wilden namelijk of dat ze geslaagd waren. En bij het gezin Nijste uit Geleen was het dubbel spannend, want de tweeling Guusje en Mees, die hadden namelijk allebei examen gedaan.
4: Je wilt toch wel met z'n tweeën toch wel gelijk slagen dan de ene haar kansen doen.
5: Hallo met Mees.
0: En dan krijgt Mees het eerste verlossende telefoontje.
6: Ja, gewoon geslaagd, gefeliciteerd.
5: Dankjewel.
7: Hoi.
8: Hoi Guusje, met mevrouw Keulen.
7: Hoi.
8: Hoe is het?
7: Ja, goed.
8: Ja? Heb je de vlag ook al klaar liggen?
7: Ja.
8: Ja, die gaat hij wel ophangen bij.
7: Oké. Ja. Oh, krijg je niet.
2: De vlag kust dus twee keer uit door in Geleen. En op vrijdag kreeg de pers een rondleiding bij de restauratie van de statues in Venlo. Omdat het een heel bijzonder gebouw is, is daarvoor een specialist Hein Hoendertmark aangetrokken.
9: Weinig mensen beseffen dat het stadhuis van Venlo een van de allerbelangrijkste renaissance gebouwen van Nederland is. Het is in de periode 1870 grondig gerestaureerd, waarbij dus de renaissance architectuur, laten we zeggen, goed hersteld is, zodat wij die bijzondere architectuur nog steeds goed kunnen beleven. En waar wij nu voor zorgen is dat dat zo blijft.
2: En vanaf nu weten meer mensen wie speciaal dat oud-stadhuis van Venlo is. Minste mensen, wat een week.
10: L1. Welkom weekend.

0: Daarvoor draait ik Damn and Gloria. En nou dus Oasis Wonderwall. En ja, als ik moest kiezen...
1: De snoesplaat.
0: Dat was Wonderwall. Was geschikter als snoesplaat dan Damn and Gloria. Maar goed, misschien is het wel een ganz andere keuze die ze dan zo hebben gemaakt. En misschien is het wel een leuk pleitje voor mij om dadelijk even nog te kunnen draaien. Ronken, nee, net van 9 uur. Het snoesplaat wordt het... Maar dat is nog even gaat langer met een bedkens blijven liggen. Het regent toch al de ganse dag, waarschijnlijk weer. dus vroeg even een snoesplaat aan via de L1-app. De gratis L1-app. Met welk nummer wil ze nog even lekker lang in bed blijven liggen. En daar zit ik eindelijk hier. Kunnen ze omdraaien voordat de dag begint. Zometeen het nieuws van gisteravond en van vanmorgen.

0: Dit is ook wel een beetje een snoesplaat. Heerlijk om te draaien. Easy to Fall in Love van Olivia Dean. Het Limburgse deze van gisteravond en van vanmorgen. In Venlo is opnieuw een waterleiding gesprongen tijdens herstelwerkzaamheden aan de Hoge Schoorweg. Daardoor soorten 42 woningen zonder water, waaronder 22 huizen die eerder al waren aangesloten weg. Een waterbedrijf VML heeft de reparatie rond eind oor vannacht afgerond. Een auto in Baarlo is de afgelopen nacht tegen een boom gebotst. De bestuurder is metgenomen door de politie. Hij was mogelijk onder invloed van verdovende middelen. Het ongeluk gebeurde even na middernacht op de Brank, wie de bestuurder de macht over het stuur verloor. En dan zaalvoetbal. Tigers Vermeulen is voor het derde op rij landskampioen zaalvoetbal geworden. De ploeg won gisteren met 3-0 van Futsal Amsterdam in de beslissende finale reeks. En met deze landstitel, de KNVB-beker en de Supercup, pakt Tigers voor het eerst de historische treble. En dan autosport. Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Barcelona de zesde tijd gereden. De snelste tijd was voor Lando Norris. En in het tweede uurtje van welk weekend vertelt sportcollega Jelle Kleine door meer over. Het weer nog. Vandaag is er veel bewolking, maar later komen er ook opklaringen. En het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur wordt ongeveer 20 graden, maar wel eerst een stevige westenwind. En bergen, dan wisten wolken en zon elkaar af en werden er rond de 19 tot 20 graden.
1: Dit is Welkom Weekend met Robert Jansen.
0: Nieuw ineens en ook de tijd te zien te vingen op de app en het web van het L1 Nees.
2: L1. Welkom Weekend.

0: Goodbye to You. Zeker niet. Charles en Eddie waren dat. Tevoren een stukje van Mo. Een stukje van mij gezongen door Mo. En ik heb een oproep gedaan. En ik doe nog een keer.
1: De snoesplaat.
0: Met welke plaat wil ze even lekker langer in bed blijven liggen? Geef even door. Appen door via de L1-app. Dan kan ik een liedje dreigen. Dat ze even lekker gaat langer bij in bed kunnen blijven liggen. Degene die niet in bed is blijven liggen, dat is Gerlie Bremmers. Goedemorgen. Van het land van Baaksum. Ja, langs het land van Baaksum. Eigenlijk zijn het drie hele verschillende dingen. Hè? En toch gooien ze samen merken open dagen. Ik heb het over Stichting Vergeten Groenten, de Korenmolen, de Gouden Beer en Boerderij Land van Baaksum. En Gerlie Doebes van de Letse. Er moet wel een hele goede reden zien. Misschien wel meer dan één. Iets te doen samen merken. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, dat klopt. Ja. Nou ja, er is al een hele praktische. We liggen vlak bijeen in de buurt. Hè. Ja. We zitten in Zwamen, in Bezel en in Riekel. En Vergeluiven, ik denk dat ik kan zeggen, Vergeluiven alle drie in Dunby, natuurinclusief. Die voedsel Dunby halen met respect voor mens en de natuur en de historie. Ik denk dat we er ook alle drie wel iets mee hebben. Veer in ons geval met dus coöperatieve boerderie. Door dat vroeg de kennis van vroeger. Hè, de manier waarop ze Dunby, Groot Groentekind, Verboeën willen gebruiken. Mm-hmm. En verwerken alle drie toch heel veel met vrijwilligers. Ja. Dat vind ik ook wel heel speciaal. Dus ik denk ook de sociale samenhang. Ja. Dat ook een belangrijke.
0: We lopen ze even alle drie even neven. Stichting Vergeten Groenten, wat doen die precies?
2: Nou, die bestaan eigenlijk best al lang, zou ik kunnen zeggen. Al meer dan 25 jaar, ooit door Jacques Nijskens begos. Ja. Om groenten die vreugen verboet werden en eikans vergeten waren. Hè? De palmkool, de pastinaak. Tegenwoordig kent ze zelfs weer in de winkel, vind je.
0: Ja, precies.
2: Succes. En er is dat in zijn tuin. Ja, allemaal gewoon verbouwen. Geen kookworkshops organiseren. En had ook echt een passie om mensen daarmee in aanraking te brengen.
0: Ja.
2: En dus ze hebben een standstone boet. Hoe ze ook groentekins kopen. Die uit de tuin komen. Ze hebben een hele showtuin en daar is de opening van, want nu is alles al flink gegroeid. Ja. Zeker met de regen vandaag.
0: Vandaag weken. Ja, zonder regen.
2: Het groeit nog helemaal. Dus dat, daar willen ze graag weer de mensen in metnemen. Mm. Ook die dat misschien nog niet kennen, hè, van iets buiten de regio of in de regio.
0: Ja, precies. Dus daarom ook,
2: de vergeten groenten zijn, de kruidentuin, de bloemen. Allemaal verzorgd door vrijwilligers. Dan hebben ze daar culinaire hapjes van gemaakt. Met recepten uit kookboek. Mm. En die werden geproefd. En er komen culinaire fijnproevers. En die geven daar hun visie op.
0: Oké. Dat is allemaal merken te zien, te doen. We zoeken de Korenmolen, de Gouden Beer, even bij kunnen pakken. Het is een meulen. Wat maakt dat zo groen dan? Wat maakt dat anders dan andere meulens?
2: Nou, Eder Meulen is natuurlijk al, wie noem ik dat, speciaal.
0: Ja,
2: hè? Op zijn eigen manier. Ja. Nou, deze doet 1614. Mm. En dus eigenlijk een immigrant, want ze heeft ooit langs de Zaan gestangen. Als houtzaagmolen.
0: Oké, het is een exoot.
2: Dat weten wel mensen niet. Maar in 1891 is hij naar Limburg gekomen, die meulen. Want zo'n meulen zit gans ineen, hè, met pen-gat-verbindingen. Die kan ze gans uiterein halen en hij is anders weer opboeien. En toen hebben ze die dus in 1891 over het water hier naar het zuiden gebracht en opnieuw opgeboet als korenmeulen.
0: Ja, maakt hij nog beroerd of wordt er nog met
2: met gemalen. Mm-hmm. Ja, dus er werd gewoon nog met gemalen wel granen voor diervoeders. Door niet voor menselijke consumptie. Maar ze verkopen wel van Angermeulen, zoete regio, dus ook meel. Wat gemalen is van boeren uit de regio in die meulen. Waarmee ze zelf pannenkoek, mik, nummer op, kind bakken. Maar de kinderen een rondleiding krijgen, heel interessant. Sowieso heel leuk. Over lettertjes omhoog schravelen, dus steeds er bovenop. ik vind het heel interessant.
0: Ja.
2: En ze steeds, sinds 2014 hebben ze eigenlijk voor de tweede keer verplaatst. Vanwege het hoogwater, de dieke heuvel hoger. Steeds echt langs de Maas. Dus ze hebben ook echt een prachtig uitzicht.
0: Ja,
2: over die Maas.
0: Ja. Ja, ja.
2: Terras, koffie en Flyderby. Ja. Ja.
0: Dus merk ook,
2: ja. Het liefst druk.
0: Ja, dus het, ja, ja, gelukkig, want het gaat geregend deze week, hè.
2: Ja, maar ja. Het is mooi gedrukt. Het is niet heet, dus vandoor dat we hadden trappen, stappen, happen.
0: Ja, ja.
2: Dus van maak je er een rondje van.
0: Ja. En dan, Geer, land van Baaksem. Wat doet Geer precies?
2: Ja, land van Baaksem. Nou, Chris Gelieg in de primeur.
0: Ja,
2: van mij.
0: Vertel. Ja, vertel.
2: Want we gaan de naam verhangeren in land van Zwalmen.
0: Oh, iets Zwalmen dat geconfiskeerd, of hoe moet ik dat zeggen?
2: Ja, nou nee, het hoort land van Baaksem of Baaksem. Omdat het leek die boerderie Baaks.
0: Ah, oké.
2: Dus het was een historische naam. Maar als ze Baaksem schreef, dan leus iedereen uit Midden-Limburg. Die leus niet Baaksem, maar zeg toe het maar, wat leust hij?
0: Baaksem.
2: Precies. En dan denkt ze dus, dat ligt aan de andere kant van de Maas.
0: Ja, precies, de Maas oversteken, maar dat is het zo.
2: Dus, er was voortdurend verwarring. Dus we zijn uiteindelijk uitgekomen. Heel simpel, maar wel effectief, hopen we. En dat gewoon voor binnenkort natuurlijk breed uitzitten, maar het besluit is steeds weggenomen. Dus vandaar die primeur.
0: Tjie aan. Ja, dankjewel.
2: Land van Zwalmen.
0: Land
2: een coöperatieve broderie.
0: En we weten precies aan welke kant van de Maas deze dan ligt.
2: En welke kant van de Maas dat deze ligt. Nou, wat kind de bios komen kijken.
0: Ja,
2: nou, of ze het interessant vindt om lid te werven van die coöperatie. Ja. We willen natuurlijk graag laten zien wat ze doen. Maar ook als ze gewoon wilt komen kijken. Er is een rondleiding. Oranje door de boer. We hebben een informatie stand, hè, als ze meer informatie wil over wat is het, wie kan ik deelnemen en wie zit dat met die biologische ongespoorde groenten die ik dan krijg als lid van land van Zwalmen.
0: Ja.
2: We hebben een winactie. Roy, wieveel van die witte bonen in de pot zitten en de Chris een mondje een proefabonnement. Er is koffie van een barista, Felix Fixt. En die heet ook vanuit Beans Coffee Roasters. En die hebben ook heel veel biologische koffie. Dus
0: mensen kunnen allemaal
2: dat hele circuit.
0: En mensen kunnen allemaal druig merken, want het is wel belangrijk bij zo'n dag dat het wel een beetje weer is. Maar dus is merken
2: zeker,
0: ze lekker druig.
2: Zeker.
0: En ze kunnen allemaal komen. Hebben, ze liggen allemaal vrij dicht bij je, alle drie.
2: Nou, zeker. We hebben een route uitgezet. Die ligt er ook overal. Dus de kind inderdaad met 2 kilometer lopen. En dan loopt ze zo'n stuk door het vuiltje, een stukje bos en even de Zwalm. Mm-hmm. En dan kent ze dus met die 2 kilometer loopt ze even alle drie die plekken. Moest ze natuurlijk wel druk. In een fiets of in een auto. Maar goed, dan heeft ze er bijeen dus 4, zeg maar. 4,2. Dus tijd genoeg om overal even rond te kijken of te gaan te eten of te drinken.
0: Okay.
2: En met de fiets is het 1,5 kilometer.
0: Oh, dat is makkelijk te doen.
2: Makkelijk te doen.
0: Ik wens je een hele fijne open dag, merken voor alle drie de organisaties. Het land van Baaksem zal ik niet meer zeggen. Het is nou het land van Zwalmen. Van Zwalmen.
2: Ja, helemaal goed.
0: Dankjewel.
2: Tot slot, mooie groepen. Onnig muziek om drie uur.
0: En nou ja, de dag kan nou al niet meer kapot. Dankjewel, Geerlie.
2: Dat dank ik. U ook bedankt.
0: Dankjewel. In de uitzending komen een hele fijne dag merken. Dankjewel.
2: Dank je.
0: En zo meteen gewoon luisteren wat de snoesplaat is geworden.

0: heerlijke snoesplaat van Ben E. King. Stand by me. En zeker moest dat doen, want zometeen het tweede uurke van Welkom Weekend. En we kijken even vroeg op de Grand Prix van Spanje op Barcelona. En we hebben aandacht voor het 724 jaar bestaan van Well.
1: Even met de jokes. Download de L1-app.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja. En waarom staat er dan booty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren en nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
8: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken. Bovendien is er een eigen werkplaats en eigen monteurs die de keukens en losse apparatuur monteren en kookklaar opleveren.
7: EP Tummers, ook voor al je witgoedreparaties aan huis.
9: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
10: Met Rousseau chocolade.
9: Kijk op rousseau.nl.
11: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
12: Toro Zero Turn Maaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
1: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
13: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Vanwege werkzaamheden rijden het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. De De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
14: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
14: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
16: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
20: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
21: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
22: Tom viel 70 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
23: Het overgewicht zit echt tussen de oren.
22: Naast de operatie maakt ook onze psychologische zorg het verschil voor een blijvende leefstijlverandering. Verander je gewicht. Verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
21: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
24: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
25: Houd misdaad uit je buurt.
24: Luister nu naar onze podcast. Kijknietweg.eu.
26: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
27: Hoe kom ik hier weg?
26: Vragen die over je toekomst gaan.
28: Hoe word ik beter in mijn vak?
26: Of één die je wakker houdt.
29: Hoe begin ik weer met werken?
26: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum.
30: Dit is L1.
31: Dit is Welkom Weekend met Robert Jansen.

0: Ja, ik ken het goed alleen. Damiano David, The First Time, is natuurlijk een frontman van Maneskin. Welkom terug bij Welkom Weekend. En in dit tweede uurtje aandacht voor sport. Want alle blikken zijn gericht op het WK voetbal. Amerika heeft gisteren niet gewonnen, dus dat is fijn voor dat land. Maar morgen dan gaat het gebeuren. Dan speelt Oranje zijn eerste wedstrijd. En alle blikken, of ja, bijna alle blikken zien op Oranje gericht. Autodevelopers die kieken richting Barcelona. Want door vindt de Grand Prix van Spanje plaats. Zometeen in de uitzending Sportliga Jelle Kleine over dat racen. Maar ook natuurlijk over dat WK. En straks ook aandacht voor het 775-jarig bestaan van Well. Dat werd met allerlei activiteiten gevierd. En vanavond is er een concert op het water. Een heel speciaal concert. Ik spreek daar straks over met de voorzitter van de club die dat jubileumjaar van Well extra cachet moet geven.
1: Welkom. Weekend.

0: uit Oud Kessel met de Renese single Body Language. De vuur, You're a Friend of Mine van Clemens Clemens en Jackson Brown. En gisteravond is het gebeurd in Remung, was een historische avond. En merk is het de gebeuren van Oranje en ook van Max Verstappen. En overprodig allemaal met Jelle Kleine. Jelle, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Robert.
0: Goedemorgen. Ja, even truc allereerst nog gisteravond in Remung. Het was een historische avond voor het zaalvoetbalteam Oud Remung.
1: Ja, zeker. En het wordt in de Remung, in de Jo Gerrishal.
0: Oh, toch? Ja, ja, ja.
1: Ja, absoluut. Dat klopt. Dus die, in de tweede wedstrijd van de Best of Three-serie Futsal Amsterdam. Het geeft natuurlijk over zaalvoetbal.
0: Ja, zaalvoetbal. Ja.
1: Door met Rode Tigers Roermond de derde landstitel op rij binnen. Dat is al bijzonder. Maar ze pakte door met ook nog eens een keer de treble. En dat betekent Supercup, KNVB-beker en landstitel in één seizoen.
0: Ja.
1: Dat is historie, zeg maar, op het gebied van zaalvoetbal in hun geschiedenis.
0: Ja, zaalvoetbal, dat leeft dan ook in Remung en ook door met in Limburg.
1: Absoluut, ja zeker. Gisteren wordt het weer volgepakt in de Jo Gerrishal.
0: Ja.
1: Wordt geen makkelijke wedstrijd overigens. Hè. In Amsterdam eerder deze week wonnen we Tigers vrij eenvoudig.
0: Ja.
1: Maar gisteren toen het koers gebeurde, toen bleek het toch weer het moeilijker. Goede reddingen van Manuel Kuik, de keeper. En Ayoub Boukari wordt de man met twee doelpunten, ja. Twee van de drie doelpunten. En bracht alles uiteindelijk in veilige haven.
0: Ja, het was de spanning een beetje er vanavond misschien.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja, oké. Okay. Over spanning gesproken. Ja, morgenavond dan treed je weer aan. Hè, weer oranje. Als we
1: zeker
0: winnen zien het, is het weer. Als we verliezen dan zien die verloren. Morgenavond tegen Japan. Ja, wie staat er voor?
1: Nou ja, op keepersvlak is in ieder geval het nieuws dat Bart Verbrugge weer op het veld stond.
0: Ah.
1: Dat betekent dat de discussie, gaat Mark Vlekken bijvoorbeeld keeper als vervanger van Verbrugge weer heel even de koelkast in liek te kennen.

0: Nederlands elftal traint vandaag, zaterdag, in Kansas City nog één keer. Gaat daarna naar Dallas en dan huren we Nederlandse tijd vannacht 2:30 van Ronald Koeman bij een persconferentie van hoe het stadion waar morgen dat tegen Japan gespeeld wordt. Wie het ervoor zit met die keepers. En dan, ja, dan moet het gebeuren in speelronde 1 voor het Nederlands elftal. Ja. Het WK is wel even begonnen, maar het Nederlands elftal trapt zondag af.
1: Ja, want Amerika heeft gisteren of vannacht gewonnen met 4-1. Dus die hebben de Sjoerd een zege binnen door, hè?
0: Ja, en Canada pakte gisteren nog een puntje tegen
1: Bosnië-Herzegovina.
0: En de mensen die vannacht het wekkertje hadden gezet voor Amerika tegen Paraguay, die werden wat beloond.
1: Ja.
0: Met een zeer spectaculair en vooral energiek duel. En dat wordt wel leuk om te zien.
1: Ja. Leeft het WK al, hé? Hey? Want het is zoiets weg, hè?
0: Het is zoiets weg. Het leeft wel, denk ik. Laten we het zo zeggen, het begint te leven. We proberen daar bij L1 ook wel een steentje aan bij te dragen door een serietje als podcast te maken over WK-gangers.
1: Ja.
0: Limburgse WK-gangers. Vorige week huurden we Bert van Marwijk al uitgebreid over het WK 2010. Deze week wordt de beurt aan Stan Valks. Hij speelde in 1994.
1: Sayoud, de wedstrijd tegen Brazilië, 3-2, Roberto Branco.
0: Ja, dat wordt in Amerika.
1: Oh.
0: Stan Valksen speelde in totaal 20 interlands, waarvan er 18 in de basis speelden. Dus dat is een heel mooi aantal. Maar dat aantal hou nog vaak het hoger kunnen zien als hij in 1991, in het begin van zijn interlandcarrière, niet een beetje eigenwijs voor geweest. Nadat hij voor een oefenwedstrijd gepasseerd werd door toenmalig bondscoach Rinus Michels. En dit is gepasseerd voor de basis, maar hij zou ook net op de bank moesten, dus op de tribune plaatsnemen. En Stan wordt een beetje geïrriteerd. Belde vanuit het hotel in een taxi. En zag tegen de taxichauffeur: kunt ze me dadelijk in de Kuip opholen. En breng me dan maar naar Arsen, naar Hoes.
1: Ja.
0: En zo geschiedde. En Valks vertelt erover in WK-gangers.
2: De taxi stond klaar. Dus ik ben in de taxi gestapt en toen heb ik thuis in Arsen die wedstrijd nog kunnen zien. Of daar kunnen zien. Ja, we waren net op tijd, zeg maar, voor de wedstrijd. En dus, en er zaten denk ik 3 of 4 man zaten niet, of ze zaten op de tribune, zeg maar. En toen ging vrijdag 's avonds ging bij ons thuis in Arsen ging de telefoon en mijn moeder nam op en die zei: hier is dan dus meneer Michels. Dus ik neem de telefoon op. En Michel zegt zo: klopt het dat jij afgelopen wedstrijd niet erbij was? Ik zeg: ja, dat klopt. Toen zei hij: oh, dat weet ik genoeg. En toen hing hij op. Dus dat was een vrij kort gesprek. En toen ben ik ook een paar keer niet geselecteerd. Ja.
1: Bijzonder verhaal, hè?
0: Ja, absoluut. Het wordt een van de vele bijzondere verhalen die Stan Valks vertelde over met name de WK 94. Je kunt het terugkieken, loesteren op de podcast-app of op het YouTube-kanaal. Vanaf vandaag heb ik ook een mooi artikel bij. Dat is aflevering 2 van WK-gangers. Er komt er nog eentje met Boudewijn Zende over het wereldkampioenschap 1998.
1: Oké, ben benieuwd. Altijd leuk om Stan te huren praten over wie eigenzinnig dat hij altijd was en altijd is gebleven.
0: Ja. Voor een andere tijd.
1: Een andere tijd, precies.
0: Met een karaktermens, ja, absoluut.
1: Zeker. Van het voetballen, het belken dat rolt. We gaan nog iets anders wat rolt. Dat zien de wielen. Goed brugje, dankig. Formule 1 race in Barcelona. Mag Verstappen.
0: Ja, dit weekend op toch wat bijzonder terrein voor hem. Hè. 10 jaar geleden won hij door zijn eerste Formule 1 race. En de rest is geschiedenis. Deze jaargang is het allemaal wat moeizamer. Bleek ook wel uit de eerste 2 vrije trainingen weer in Barcelona. De 4e en de 6e tijd. Daar is hij natuurlijk niet tevreden met. Hoewel ze van de week door de FIA een soort van complimenten kregen, wordt ingesteld dat de Red Bull de beste motor in de auto heeft liggen. Voor wat het waard is. Dat zijn allemaal op basis van cijfertjes. Nou ja, dat wordt Verstappen niet warm of koud van. Je moet met de praktijk dealen. En dat is gewoon dat het voorzien doen tot ontevredenheid leidt. Wie dan nog. Er kan soms een piekje in zitten. Maar het is niet genoeg, dus hij is er niet tevreden over.
1: Ja, dus niet al te hoge verwachtingen van Max door in Barcelona?
0: Nee, dat zou ik niet hebben. Ik vorige week halve de ogen over en toen pakte hij de tweede plek in de kwalificatie.
1: En
0: maar wordt in de race dramatisch.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, dus voor gewoon zien wie dat dit weekend gebeurt. Later vandaag de kwalificatie op het circuit van Barcelona-Catalunya. Want zo heet de Grand Prix officieel. Hmm. En morgenmiddag vanaf drie uur, de race te volgen via een live blog op web en app.
1: Oké, dankjewel Jelle. En natuurlijk allemaal luisteren naar de podcast met Stan Valks en luisteren en bij die hoor je wat Max Verstappen uit. Dankjewel Jelle. En
0: een
1: heel fijn sportweekend gewenst. Hè?
0: Hetzelfde.
1: Hoi hoi.
3: L1. Welkom weekend.

0: voor het weekend? Laat het weten via de L1-app.
1: Ja, moest ze gewoon uithelpen bij de kameraad, of ga ze op familiebezoek, of is er andere plannen? Ga ze misschien met vrienden naar Formule 1 kijken, dan Max Verstappen? Ga ze misschien aantreden voor Oranje te zien? Bij een familielid of bij vrienden? Laat even weten via de app wat ze gaan doen dit weekend. En ik heb het zo meteen in de uitzending erover. Even appen door de L1-app. Het is gans gratis. Dus laat die plannen voor het weekend weten in Welkom Weekend. Zometeen nees over de Via Belgica. En ja, over België gesproken. Amen.

0: met Anne. En we weten al dat er lang geleden Romeinen in Zuid-Limburg waren. Om er meer over te komen te weten en de schoen natuur in Zuid-Limburg te zien, zijn er 13 nieuwe loesterwandelingen gemaakt. De nieuwe loesterroutes komen morgen officieel uit. Die werden morgen officieel bekendgemaakt tijdens een Romeins evenement in Abdij Rolduc in Kerkrade. En ik praat erover met Anja Neskens. Niet met Anne, maar met Anja Neskens van Via Belgica. Goedemorgen, Anja.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Het lijkt me even handig als we de organisatie Via Belgica even benoemen. Want we denken allemaal dat zijn Belgen. Maar daar gaat het om, hè?
1: Nee, inderdaad. Ik ben wel toevallig Belg.
0: Ja, precies. Het maakt het allemaal nog lastiger.
1: Ja, maakt het nog wat ingewikkelder. Maar ja. Ja, Via Belgica is eigenlijk de Romeinse weg. Die loopt van Boulogne-sur-Mer tot een keul. En die loopt echt volledig dwars door Zuid-Limburg.
0: Ja.
1: Maar het is eigenlijk Titus Panhuizen van Maastricht die ooit de naam Via Belgica heeft gegeven aan de Romeinse weg. Ja.
0: Even nog die Romeinse weg. Die loopt langs welke steden?
1: Ja, Maastricht. Het project loopt nu op dit moment rond Maastricht, Meersen, Valkenburg, Voerendaal, Heerlen, Simpelveld en Kerkrade zijn op dit moment partners van Via Belgica.
0: Ja, er zijn 13 nieuwe luisterwandelingen langs deze plaatsen over de Via Belgica gemaakt. Waar gaan die allemaal over, behalve dan over het uitzicht wat mensen hebben?
1: Ja, we hebben eigenlijk een beetje creatief gezocht naar welke personen kunnen we koppelen aan die steden? Wat is er heel specifiek? En we kennen natuurlijk heel wat Romeinse namen uit die periode. En zo hebben we eigenlijk één specifieke Romeinse figuur tot leven gebracht, die dan zijn verhaal vertelt binnen die gemeente. Bijvoorbeeld, zo kan je in Maastricht Servatus de wijnhandelaar ontmoeten, die natuurlijk op pad gaat, allemaal lucratieve zaakjes gaat doen. Of bijvoorbeeld in Meersen kan je genieten van Minerva, de godin. Dat is wel een bijzondere figuur natuurlijk, want zij kan alles overzien. Zij kan ook naar de toekomst kijken, in het verleden kijken. Dus en zo hebben we eigenlijk voor elke gemeente een heel bijzonder verhaal rond een bepaald thema.
0: Ja, en die personen die vertellen dan het verhaal van die stad, van die streek, of wat vertellen die?
1: Ja, inderdaad. Okay. Ja. Die persoon neemt jou eigenlijk mee langs alle archeologische Romeinse resten die er in die gemeente natuurlijk nog zijn. En zij vertellen natuurlijk het verhaal van die gemeente. Hoe was die 2000 jaar geleden in die Romeinse tijd? En onderweg ontmoeten ze ook elkaar. Dus dat is ook best wel leuk.
0: Ja, hoe werken die luisterwandelingen? Want je loopt ergens naartoe en dan kun je iets beluisteren via de app of zo, via de telefoon. Hoe werkt dat?
1: Ja, inderdaad. We hebben ervoor gekozen om te werken met een app. Daar werken we nu al een tiental jaren mee. Mm-hmm. En je kan inderdaad met een soort van GPS-regeling kan je op pad gaan. En de luisterfragmenten zitten in die app verwerkt. Dus je loopt eigenlijk bijvoorbeeld langs Villa Herkenberg in Meersen. Mm-hmm. En dan komt er een geluid van de Romeinse cornu, een soort van Romeinse trompet. En dan weet je van, gaat iets gebeuren. Dan krijg je een pop-up en dan kan je lekker luisteren.
0: Ja. En zijn die mensen, zijn die AI gegenereerd? Of zijn dat gewoon mensen?
1: Ja, we hebben inderdaad, dat is eigenlijk al een project van 2023. Hebben we hem voor de eerste keer tot leven gebracht. Toen hebben we 6 lichtfestivals gedaan in Zuid-Limburg. En natuurlijk, dat was toen een heel groot risico aan te werken met AI, want dat stond toen zover nog niet, maar dat was een groot succes, dat was superleuk. En nu zijn we zoveel jaar verder, hebben we dat volledig geüpgrade. Het is echt fantastisch wat er ondertussen kan. Ja. En ook dat kunnen ze morgen in Abdij Rolduc zien. Dus al die figuren gaan in AI-filmpjes zichzelf voorstellen in een lichtfestival in de Abdij. Superleuk.
0: Ja, ik wilde net vragen, hoe ziet die presentatie er morgen uit? Maar je hebt dan een beetje verraden. Ja. Dus mensen krijgen dan te zien welke persoon dat hun toespreekt tijdens het wandelen over de Via Belgica.
1: Ja, er zijn twee elementen. Enerzijds is er een lichtfestival in de Abdij, waarbij je de 7 figuren leert kennen. Zij stellen zich voor. Mm-hmm. Of je kan de eerste wandeling, die zangeres Cecilia, want Cecilia is jonge dame in Kerkrade die het verhaal vertelt. Je kan ook kiezen voor die wandelroute. Dan ga je eigenlijk, word je met een busje naar Nieuw-Erestein gebracht en dan gaat een IVN-gids met jou op pad. En dan kan je echt de wandeling van Sicilië doen. Dus je kan meerdere routes kiezen morgen.
0: Oké, als mensen er meer over willen weten voordat ze daar naartoe komen, waar moeten ze dan zijn? Is er een website waar ze kunnen kijken en luisteren? Misschien alvast een beetje?
1: Ja, uiteraard. We hebben de website www.viabelgica.eu. Of NL, beide werken. Dus,
0: ja. Voilà. En dan kunnen ze kennis maken met de mensen die u gaat begeleiden op die wandeltocht.
1: Ja.
0: Dankjewel Anja Neskes van Via Belgica. En een hele fijne dag en fijne presentatie. Ik wens morgen. En ja, hoop dat er ook daar een beetje mooi weer is. Dat het niet te nat wordt. Hè?
1: Daar gaan we van uit.
0: Oké, dankjewel.
1: Hoi. Dankjewel.
0: Hoi. Zelfde, hoi.
2: Welkom weekend.

0: uit België ook Lost Frequency met The Feeling.
1: Plannen voor het weekend.
0: Ja, en verschillende mensen hebben me geappt. Dank daarvoor. En blief appen, hè. Laat weten wat jij dit weekend gaat doen. Allereerst kreeg een appje van Eefje. Die zegt: goedemorgen. Wij zien ons hij aan het voorbereiden voor de communie van ons dochter. Daarom zien we aan het versieren vandaag. Want Eefje uit Bergen, de communie. Natuurlijk met L1 op de achtergrond. Dat is hartstikke schoon om te lezen, Eefje. En voor u een heel fijn communiefeest gewenst, Bergen. Dan heb ik een app gekregen af van Bert van den Bos. Die kijkt naar de vermtje oor van Le Mans. Met zijn hulp is gewoon de gaten. Die is nog bezig. En daar is de Limburger Robin Freins. Is een van de kanshebbers. En hij heeft de 6 oor van Spa gewonnen. Ik ben heel benieuwd wie dat verder gaat. Speciaal voor Bert van den Bos en voor Robin Freins is hij normaal.

0: Ja, oerendhart van normaal voor Robin Vrijns, maar ook voor Max Verstappen. 774 jaar oud, dat is wel een hele bijzondere leeftijd. Dat betekent dat het dorp wel, want daar heb ik het over, al rond 1250 bestond. Wel, de gemeente Bergen zocht toen waarschijnlijk gans anders uit dan nou. En om deze bijzondere leeftijd te vieren, werden er tal van activiteiten georganiseerd. En ik spreek met de voorzitter van de club die dat allemaal coördineert. Dat is Mark Hermans. Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe bijzonder is dat, dat 774 jaar oud zien?
1: Ja, dat is zeker bijzonder. We hebben natuurlijk een paar jaar geleden metgemaakt dat Amsterdam met trots 750 jaar bestond. En wel is gewoon aantoonbaar 23 jaar ouder. Dus wat dat betreft is het denk ik best bijzonder. Ja. Wel is natuurlijk wel al nog ouder, maar het is voor het eerst vastgelegd in een historische akte in 1251... die nog ergens in Nederland in het Gelders archief ligt. Dus dat is het bewijs ervan. Nou ja, en wij vonden het toch wel een moment om een beetje stil te staan in wel.
0: Ja, en waarom vond je dat moment om er toch weer stil te staan? Juist vanwege de oudheid?
1: Ja, de oudheid, geschiedenis. We hebben hier natuurlijk een stukje kasteel wat er best wel bij past. Ja, we vonden het echt wel een moment om daar iets aan te doen. En dat zaadje is een jaar of twee geleden geplant en bedacht om net even wat andere activiteiten of extra activiteiten te organiseren in dit feestjaar.
0: Ja. Wat maakt wel anders dan andere dorpen en steden, behalve dan de leeftijd?
1: Ja, dat vind ik moeilijk in te vullen. Wel eens gewoon een bijzonder dorp, een mooi dorp, een hele hechte gemeenschap. Ook wel kritisch naar elkaar, maar ook wel als er feesten georganiseerd werden of evenementen georganiseerd werden, dan gewoon de schouders eronder en dan wordt er wat neergezet waar we dan vervolgens met z'n allen trots op kunnen zien.
0: Ja, bijzonder. Toen ben je de voorzitter van de club die feestelijkheden daar leiden. Maar toen ben je niet geboren in Wellen, toen ben je geen geboren Wellenaar.
1: Nee. Ik ben geboren in Luurne, bij Venray. Maar ik woon al sinds 1996 zo'n beetje in Well. En ik ben zelf, het zit denk ik in mijn bloed of zo, het organiseren. En ik ben zelf van mening dat als je niet zelf actief ergens tegenaan bemoeit of mithelpt, dan moet er ook niet voor niet gaan dat er maar wat georganiseerd werd. Ja. Overigens is het misschien iets te veel gezegd dat wij als Stichting Evenementen de zaak coördineren. Oh. Wij hebben de stichting opgericht om met name een stukje te kunnen ondersteunen. Maar we laten het vooral aan eigen initiatieven, eigen verenigingen, eigen groepen om dingen te organiseren die we dan in dit jaar, in dit feestjaar, net even wat groter maken, wat uitgebreider op de kaart zetten. En dan helpen we met een stukje sponsoring, subsidie en vergunningverlening.
0: Ja, dus niet zozeer coördinerend, maar ondersteunend, dat natuurlijk is.
1: Ja, exact.
0: Welke evenementen zijn er al geweest en wat gebeurt er allemaal?
1: Even in een notendop. We hebben een openingsfeestje gehad in januari, op 1 januari. Formele opening door de burgemeester van Bergen. We hebben in april een tribute-avond gehad met 3 hardrockbands succesvol in de Buun. We hebben een toneelstuk gehad van de Buunspeulers. Dat is dan zeg maar mijn eigen vereniging weer. Opgedragen aan Jan den Duvel, een dorpsfiguur uit verleden tijden. Heel succesvol, 4 avonden uitverkocht. Ook echt wel een bijzonder toneelstuk, wat meer groter aangepakt, wat bijzonder. Nou, vanavond hebben we het concert op het water, waarbij harmonie en een showband en een Mac and the Nuggets en een dansgroep en een koor en een solist op saxofoon. Een hele avondvullend programma met muziek op een ponton op het water in de jachthaven gedoen. Dus dat is ook wel een uniek iets.
0: Ja, waarom is er gekozen om dat op het water te doen, als ik vroeg Mark? Waarom is gekozen om dat op het water te doen?
1: Ja, dat maakt wel dan misschien wel bijzonder. We hebben natuurlijk hier alles. We hebben hier de Maas, we hebben hier Leukermeer, Reindersmeer. We hebben dus water, natuur bij elkaar. En zo'n concert op het water, je ziet het wel eens in Amsterdam of hier in de regio, op een aantal plaatsen gebeurt het ook wel eens. En we hadden dus, eigenlijk kunnen we dat ook, omdat we alles voor handen hebben om er een heel mooie, heel mooie achtergrond, heel mooi bijzonder iets van te kunnen maken.
0: Oké, dankjewel Mark. En heel fijn. En er zien nog kaarten, verkrijgbaar, kunnen mensen nog komen vanavond?
1: Er zien nog plekken vrij vanavond. We hebben inderdaad, we zitten ruim over de 500 bezoekers, maar er is nog ruimte voor meer. Dus als mensen nog interesse hebben, kijk gerust op wel775.nl voor eventuele tickets of vanavond aan de poort zien er ook nog wel mogelijkheden.
0: Oké, dankjewel Mark. Een fijn over vanavond en een heel fijn jubileum, joh.
1: Mag ik nog één ding toevoegen?
0: Ja, natuurlijk.
1: ja. Want je vroeg nog festiviteiten die er nog aan zitten te komen. Ja. Ik denk nog één heel bijzonder iets is het middeleeuws weekend. Mm-hmm. Dat vindt in augustus plaats rondom het kasteel, waar we met reenactment groepen gewoon echt met een hele grote groep ridders en aanverwanten een grote reenactment festival hebben op zaterdag en zondag in augustus.
0: Okay, dan kom ik
1: denk dat dat zeker de moeite waard is om ook een bezoek aan wel te brengen. En zeker omdat het kasteel dan natuurlijk heel prachtig door in het middelpunt staat.
0: Kom ik dan zeker op terug. Dankjewel, Mark. Alvast voor vanavond de schoenenavond op het water. En dan op naar de volgende evenement. Dankjewel, hè.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoi, hoi.
2: Dit is L1. Welkom weekend.

0: vertel zeker meer zometeen in het derde uurtje van Welkom Weekend.
1: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Je tuin aanpakken? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in beton, natuursteen en keramische bestrating. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
9: Beleef het zelf. Het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick. Waar traditie, spanning en gezelligheid samenkomen. Feest voor jong en oud. Zondag 5 juli, OLS Melick.
8: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
10: De nieuwe Volvo EX60. Uitgerust met de nieuwste veiligheidsfuncties. Een actieradius tot 810 kilometer en tot 340 kilometer binnen 10 minuten laden. Bestel uw Volvo EX60 nu bij Henk Scholten.
11: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel. Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
10: Henk Scholten Volvo. Opmerkelijk zorgeloos. In Geleen, Heerlen en Maastricht.
11: Hand- of polsklachten? Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
12: Vandaag werken we in de buurt. Hey, bekende gezichten. Wij maken trappen weer mooi. Vakwerk en betrokkenheid van dichtbij. Daniels Traprenovatie.

0: Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is ermee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. Die E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. 3 bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Drietal was niet teruggekomen na hun tocht om de top van een 4000 meter hoge berg te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere 2 meegesleurd door een touw. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende creaties waren de klompschoen Woody en de rattan, een schoen van bamboe. Jan Jansen was 85 jaar. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
5: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Echt ontzorgd op vakantie? Bij Beas & Travel boekt u gezellige busreizen en compleet verzorgde riviercruises. Bekijk de laatste zomervertrekken op beas&.nl. Het enige dat Geer zelf nog moet doen, is uw koffer pakken.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Bekijk de mooiste busreizen en riviercruises op biesen.nl.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelissen in Sittard.
10: Meneer, mag ik u wat vragen?
11: Ja.
10: Waar kent u Hazy van?
11: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
10: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
11: Oké.
10: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
12: Ga je kamperen? Of de natuur in? Kampeerwinkel Roermond. Mooi de grootste urban outdoor store van Limburg met alle topmerken.
13: Outdoor feels better with us.
12: Kampeerwinkelroermond.nl.
14: Liefde voor Limburg, dit is L1.
15: Dit is Welkom Weekend.

0: Welkom terug bij het derde en laatste uur van Welkom Weekend op het zaterdag 13 juli. Het programma Welkom Weekend, daarin leggen we de luiper uit voor het weekend. En ik opende dit derde uur met Simply Red en Fairground. Heet toen een beetje gejat, of ja, heet het keurig gekocht eigenlijk wel, van The Good Man. Die hij de trommelgroffel in Give It Up stond. En ja, hij dacht, dat is wel erg leuk. En die hebben dat volgens mij voor een happenkrats verkocht aan Simply Red. En die heeft er echt een wereldhit met gescoord. Een erg leuk liedje aan het begin van het derde uurke. Welkom weekend op deze zaterdag 13 juni. Wat gaan we dit derde uurke doen? Nou, ik ga naar Rumung. Want Rumung staat onder een stroom vandaag. Dat gebeurt met het klimaatfestival Stroom. Stroom, als we dit maar goed kunnen doen op het weerstandterrein, als dat maar niet te veel spanning veroorzaakt. Straks schakelen we daar live nog over. En ook in dit laatste uurke, de Heerlense singer-songwriter Paul de Gister moet heerlen, die komt in de uitzending. Dat is net het truc van Abbey Road in Londen. Aandacht voor hem op de Ambierstraat Zuid in Maastricht.
1: L1. Welkom weekend. Your club.

0: Suzanne Segers, uit Gemung met Doe, mogen ze hem hebben. En ik heb Suzanne afbedonderde gezien, tijdens Bokkeriers in Maastricht. Het regende de ganse avond lang. En dan toch zo kunnen zingen wie Suzanne Segers het uit. Heel diep respect. We hebben helaas geen drones gezien. Dolvuur was de naad. Ik hoop dat ze vandaag op het weerstandterrein in Gemung een beetje beter weer hebben. En waarom? Omdat daar namelijk het klimaatfestival Stroom bezig is. Stroom. Tientallen ondernemingen, overheden, instanties en onderwijsinstellingen die laten zien wie dat Limburg door goed samen te werken groener en veiliger kan weren. Tenminste, dat is de opzet. En ik praat over met Janneke Postulacht van de organisatie. Goedemorgen, Janneke.
1: Goedemorgen.
0: Ja, doe best van de Groene Transformator. Even voor de duidelijkheid, wat is dat voor een organisatie?
1: De Groene Transformator is een duurzaamheidscentrum waar eigenlijk allerlei verschillende bewonersinitiatieven samenkomen op thema's die voor hun belangrijk zijn. En dat heet dan wel altijd een duurzame link, maar zo kunnen dus op één plek een repaircafé, een kledingruil, een plantencampagne die meer het plantaardig eten promoten. Komt dan zo'n 15 initiatieven komen er samen.
0: Okay.
1: En vanuit die initiatieven gaan we ook weer onderwijslessen vormgeven. Dus zo kunnen we dat ook weer terug op de scholen.
0: Ja, en je stond op het weerstandterrein in Gemung.
1: Ja.
0: Dat is een prachtige plek, denk ik, om een festival te hebben met de naam Stroom, toch?
1: Ja, klopt. Ja, helemaal.
0: Ja,
1: de plek van weerstand, de doorleeft het ook helemaal. Hè. Je werd heel veel hergebroekt vanuit de AF-fabrieken. Werd weer eerst gekeken van, nou, wie kunnen we dingen...

0: recyclen, hergebruiken, noem maar op. Dus dat past ook helemaal bij het beeld wat veel ervan hebben.
1: Ja, dus is eigenlijk het ganse plein, het weerstandterrein, staat vol met allemaal organisaties, hè? Wim staat er allemaal?
0: Er zijn verschillende organisaties. Een afvalverwerkingsdienst staat er, maar ook bijvoorbeeld Staatsbosbeheer is er. Er zijn bedrijven van IVN bijvoorbeeld, rondom het vergroenen. Smurfit Kappa, Yellow Dreams. Dus het is ook eigenlijk een mix van groen initiatieven tot aan het bedrijfsleven.
1: Ja, Lotte, die zin wat zie doen aan het klimaat en aan de energie.
0: Ja. Dus laten zien wat zie je doen. Maar een heel aantal geven ook tips van wat ze zelf bijvoorbeeld kunnen doen. Maar het kan ook informatief zijn van als je nieuwsgierig bent van wie werkt dat nu bijvoorbeeld. Wie een Smurfit West trok. Dat ze dat bijvoorbeeld dan ook laten zien. En daar geven ze dus ook bijvoorbeeld een lezing over.
1: Ja, doe best van de groene transformator. Doe ik eens wel zeggen of dat mensen, de Limburgers, genoeg bezig zijn met de energiecrisis en met het klimaat. Denk je dat het zo is?
0: Ja, dat denk ik wel. We pakken wel duurzaamheid zonder in de breedte dan enkel energie. Dus het gaat verder dan de energietransitie. Het gaat er eigenlijk over onze hele manier van leven. En wie we eigenlijk leven in een soort van wegwerpconsumptieland. Dus we kuppen heel veel, we consumeren snel en het wordt ook wel snel weggegooid.
1: We kuppen heel veel, zag je dat nou bij kuppen heel veel?
0: Ja.
1: van die koffiecups, denk ik dan, moet ik dan
0: naar denken. Ja, het kopen van spullen.
1: Oké, kopen ze veel. Oké, ja.
0: Dus dat, daar zien we wel dat, dat we daar wel een draai aan kunnen gewoon geven.
1: Ja.
0: En ook, wie kunnen we als iets kapot is gegaan, het in eerste instantie gewoon repareren bijvoorbeeld, in plaats van het gelijk weggooien.
1: Ja, maar het is zo leuk om nieuwe dingen te kopen, om nieuwe kleren te kopen.
0: Ja, maar het is ook heel leuk om ze te repareren en om te kijken wie ze van iets wat afval liet er iets nieuws kunt van maken.
1: Ja,
0: okay. En dat is wat we ook hier willen laten gaan zien vandaag.
1: Ja, vanaf wanneer zien de mensen welkom en tot wie lang zien ze welkom?
0: Om 11:15 doen de twee kerstvers geïnstalleerde wethouders
1: mannen,
0: de opening.
1: Mannen en Remung, hè, mannen.
0: Ja, de mannen van Remung.
1: Spreek ze maar eens aan, die twee.
0: Die komen hier de opening doen om 11:15. En om 11:00 is de aftrap en het duurt tot 16:00.
1: Oké, okay. Dankjewel Janneke. En het was een beetje druig, want ik zag het al. Ik ben donderdag naar de Bokkenrijders in Maastricht geweest. Het was echt, het bleef maar gieten. Wie zit het weer de route op Jurgen Remung?
0: Heel goed, ik zit in de zon.
1: Okay.
0: Dus dat komt helemaal goed vandaag.
1: Oké, dankjewel. Als mensen meer willen weten over de groene transformator, kunnen ze een website bezoeken?
0: Ja, over het Klimaatfestival Stroom hebben we een aparte website. Dat is klimaatfestivalstroom.nl. En daar staat het hele programma op van de lezingen, de workshops en de standhouders. Mm. En over de groene transformator kunnen ze het opzoeken op degroenetransformator.nl.
1: Oké, dankjewel Janneke en hele fijne dagen gewenst. Ja, dankjewel.
0: Dankjewel. Hoi.
1: Welkom weekend. L-A.

0: Ik heb een bekentenis. Dit liedje heb ik in de jaren 80 altijd voor de spiegel stond te dansen. Ik probeerde wie Simon Le Bon te dansen van Duran Duran, The Reflex. Het lukte niet, helemaal. Maar goed, de danspasjes die waren er. En voor de rest ontbrok volgens mij alles.
1: Plannen voor het weekend?
0: Ja, ik heb gevraagd wat je ging doen vandaag. God, je bijvoorbeeld naar het weerstandterrein gebeurd. Dat kent zo maar, hè. Voor de productie, of voor de festival Stroom. Het kind vanaf 11 uur zie je daar welkom. Maar je kan nog wat anders doen. Wie dat Ton Verheijen heeft doorgegeven. Hij gaat door een grote internationale modelspoortentoonstelling in Venlo. Dat gebeurt in activiteitencentrum De Witte Stijn op het Oxaliatrix Park. Er is wel entree zitten, €5. Maar er is de geer bereid voor om dat te betalen. Dat is een tiende begos en het duurt nog tot 5 uur. En als ze vandaag in het tiet is, dan kent ze ook meer door nog door naartoe. Dankjewel, Dolverton. En hele fijne dagenwinst vandaag en morgen. En ik ga eerder even al in de uitzending, Eefje. En die zag van, ja, we zien het hoes aan het versieren voor de communie van ons dochter Yveske morgen. En zoei ik... He, die heeft ze nog een appje erdoor gestuurd. Zoe ik een liedje van Shakira kunnen aanvragen? Zoe, het zou je erg leuk zien. Hey, maar Eefje, Welkom Weekend is geen verzoekplatenprogramma. Come on, get

0: Zo speciaal dus aangevraagd voor Yveske. Of Yveske, die merken hun community uit. Een hele fijne dag gewenst. Dit was Shakira met Zo. In gesprek met vluchtelingen, dat brengt mensen dichter bij elkaar. Dat is de insteek van de bijeenkomst Merken in Zwijkhuizen. Ik praat erover met de projectleider van dat ganse gebeuren, Michel van Dijken. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Goedemorgen, ja. Jij denkt dat een gesprek met vluchtelingen mensen dichter bij elkaar brengt. Wat is door de gedachte achter?
1: Nou, ik moet zeggen, het idee wel van Christine, die van Vluchtelingenwerk Sittard Glen, die heeft mij benaderd. En die heeft gevraagd van Michel, het is binnenkort de dag van de vluchteling. Zouden we niet gaan samen kunnen doen met Gruts, met mijn initiatief voor jongeren? En dat vult eigenlijk volgende week. Toen zeg ik, Christine, maar volgende week gewoon niet 3 dagen naar Pinkpop. Misschien kunnen we het een week eerder doen. Ja. En nou, dat vond ze prima. En eigenlijk de bedoeling is gewoon om mensen dus in contact te brengen met de vluchtelingen. Want afgelopen week heeft iedereen kunnen zien dat bijvoorbeeld de demonstraties in Loos draagt. Ja. En alle haatreacties op social media, ja, dat best wel heftig is. En dat zijn vaak vooroordelen die wat nergens op gebaseerd zijn. Dus ik denk, als ze nu echt in gesprek zijn gewoon met dit soort mensen, dan zien ze eigenlijk dat ze gewoon heel veel op onszelf liegen.
0: Ja, de vries nou een Loosdrecht, maar het AZC in Zwijkhuizen is regelmatig wat negatieve nees. Hè? Is er wel tegen zoek uit op te boksen bij de mensen?
1: Nou ja, dat is inderdaad heel moeilijk. Maar ik ben immers en met mij nog meerdere die hebben gezegd van nou, we moeten toch een positieve geluid laten horen. Ondanks heel veel haat en de negatieve reacties. Want ze zijn vaak op nergens gebaseerd. En dat merk ik zo goed als ze echt in gesprek is met de mensen. En ik heb regelmatig te maken met vluchtelingen. Mm-hmm. Ook met kinderen. Dan denk ze van ja, ik ga je het zelf kennen zien. Hè. Dat is, veel kennen van geluk spreken dat we hier in Nederland zijn geboren en alles goed geregeld is. Dus ja, dit soort mensen moeten ook weer worden opgevangen. En ik ben het eens. Hè. Het moet ook niet uit de hand lopen. Het moet allemaal goed bekeken worden. En dat deed dit kabinet. Hè, zijn daar nu mee bezig. Dus dat is wel een begin.
0: Ja. Is al bekend welke vluchtelingen er komen praten? Welke vluchtelingen dat er in gesprek gehoord met de
1: ja, dus er komen inderdaad vluchtelingen uit verschillende landen. Uit Sierra Leone komt een dans groep verboog uit Oekraïne natuurlijk, uit Syrië. Één persoon uit Gaza. En natuurlijk over dan ook met vluchtelingenwerk zelf over in gesprek. Maar we gaan ook een presentatie voor kinderen doen. Dus ook kinderen uitleggen van, ja, wat is een vluchteling? En vooral hebben morgen ook kinderen die wat gevlucht zijn voor oorlog. Ja. Dus van alle landen komen aan boord.
0: Ja, ik denk wel dat er tolken moeten bijzien, Michel, hè?
1: Tolken, maar dat sowieso. Maar we hebben ook mensen die wat hier al een tijdje wonen, die wat komen en die kennen vertalen. Dus het zijn Arabisch of Oekraïens of Russisch. We hebben in ieder geval mensen.

0: Mensen die wat kunnen vertalen, ja.
1: De hoop staat dat mensen dichter bij elkaar brengt. Wanneer gaan we zien de mensen welkom?
0: Ze zijn morgen dan welkom bij Plintos. Dat is het adres Daneke 1 in Zwijkhuizen Gelijn. Dat is een voormalige steenfabriek. En daar kunnen ze gewoon de trap omhoog lopen naar boven. En dan, daar werden ze welkomd.
1: Ja, ze hoeven zich niet van tevoren aan te melden, zeg maar. Ze mogen gewoon komen kijken, ja. En met de mensen in gesprek gewoon. En dan moet het, de hoop staat dat het de mensen dichter bij elkaar brengt. Dat is gewoon de insteek.
0: Ja, dat is inderdaad de insteek. En in ieder geval ook laten hoed dragen. En ook om die mensen wat gevlucht zijn. Er zijn nog mensen die wat wel om me geven. En proberen er het beste van te maken. En ja goed, als dadelijk iemand zou komen. Dat wat altijd negatief werd gepraat. Mm. En we kunnen hem laten zien dat het om menselijkheid gaat. Dan zou dat fijn zijn.
1: Oké, dank u wel Michel. En een fijne bijeenkomst gewenst morgenmiddag.
0: Ja, dank je wel. Succes met het programma.
1: Dank je wel. Hoi hoi.
2: L1. Welkom weekend.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: mijn huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met al het liefst uit Londen.
1: Eerst Avicii en Aloe Black met Wake Me Up. Nou ja, als ze nog niet wakker bent, nou, dan weigeren we niet meer. En daarna Bluff met Liefs uit Londen. Een plaatje uit 1998 alweer. En we hebben het over Londen en we zingen over Londen. En waar de een uitstapje naar Spanje boekt als voor een vakantietrip, dan gaat de ander gewoon naar de Abbey Road Studio in Londen om daar een album op te nemen, een aantal liedjes op te nemen. En de ander, daarmee bedoel ik de heerlijke muzikant Paul Gister. In maart zat hij daar met zijn band en heeft een aantal nieuwe liedjes opgenomen. En daarover spreek ik met hem. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, nog geen Sir Paul, hè?
2: Nee, Zeur Paul noemen ze me wel eens.
1: Oh ja, vertel.
2: Waarom? Nee, waarom? Maar dat is... Ja, goed. Nee. Nou, het zeuren kan iedereen wel een keer. Maar ja. Om mezelf Sir Paul te noemen... nee, dus ik dacht, noemen ze, dan is het gewoon een Sir Paul.
1: Waarom opnieuw deze tocht naar Londen gemaakt? Want er zijn zoveel studio's tussen hier en Londen.
2: Ja, dat is waar. Ja. Nou, het is blijft... Ik ben een aantal keer eerder in Abbey Road geweest, in Studio 2. Maar het blijft gewoon heel bijzonder. Ik vergelijk wel eens met mensen die ieder jaar op wintersport gaan... Gaan wij om de zoveel tijd naar de studio toe. Het is een wereldstudio, het is de sfeer, het is de geschiedenis die er hangt. En dat maakt het heel bijzonder om er te zijn, maar ook zeker om op te nemen.
1: Ja. Moderniseert die studio ook of blijft die meer zoals die ooit in de jaren 60 was en daar hebben ze altijd aan vastgehouden?
2: Nou ja, veel dingen blijven zoals ze ook waren in die tijd. Of zijn gebleven zoals ze waren in die tijd. Zoals de studio zelf. Er hangen oude gordijnen, hele lange gordijnen aan de muur in de opnameruimte. De piano die de Beatles hebben gebruikt, die staat er nog. Dat geldt ook voor de koptelefoons die er zijn. De microfoons vooral. Ja. Ze hebben wel, tegenwoordig nemen ze digitaal op, al een hele tijd trouwens. En dat deden ze vroeger alleen met banden. Maar als je wil, dan mag je een oud mengpaneel... Kun je vragen of je dat mag gebruiken als je daar gaat opnemen. Want alles staat er wel. Ja. Dus als je precies op die manier wil opnemen zoals de Beatles hebben gedaan... dan is dat mogelijk.
1: Ja, en dat je opneemt op de plek waar ooit de Beatles opnamen. Hoe speciaal is dat voor jou?
2: Ja, dat is heel speciaal. Dat was de allereerste keer, de meest speciaal natuurlijk, omdat je zoiets had van, oh, dit is het. En wat mij vooral opviel toen, is dat ik eigenlijk heel rustig was. Ik was niet heel nerveus, wel. Ik was gespannen op het moment dat ik binnenkwam en dacht van, ze weten toch wel zeker dat ik nu ga opnemen hier. Maar toen ik eenmaal in de studio was, ja, alsof er een soort rust over me heen kwam. Ik weet niet wat dat was. Maar en dat heb ik nog steeds. En ook de geur die er hangt. Ja? Dat is een geur die... Ja, het heeft met versterkers te maken. Misschien inderdaad die oude gordijnen. De vloer die volgens mij nog nooit vervangen is. En de schuifpanelen. Het is... Ja, dat maakt ook... Je komt binnen, zeg maar, in de control room... Mm-hmm. Dus daar waar alles wordt opgenomen. En dan maak je een deur open en dan ga je met een trap naar beneden. En op het moment dat je die deur openmaakt, dan komt die geur van de studio je tegemoet. En dan denk ik, oh ja. Ik heb ook de eerste keer dat ik er was, heb ik een t-shirt meegenomen. En dat heb ik in de studio gelegd, in een hoekje. We waren er toen volgens mij 2 of 3 dagen. Ja, ja. Heb ik daarna gepakt en in een plastic tas gestopt. En mee naar huis genomen om die geur...
1: En nooit meer gewassen, Paul.
2: Nee, maar ja, dat heeft niet heel lang geduurd, hoor.
1: Okay. Ja, je hebt 15 nieuwe liedjes opgenomen. Het is een mini-CD, nee, ik kan het niet noemen, hè, want alles zijn te beluisteren via Spotify. 5 nummers.
2: Ja. Klopt. We hadden eigenlijk 3 nieuwe liedjes. Die we nog nooit eerder hadden opgenomen. En dat was aanvankelijk de bedoeling. Ik ben met een aantal vrienden geweest... Ook Ruud Versteden, singer-songwriter uit Rochel... die heeft zelf ook nog een aantal nummers opgenomen. We hadden nog tijd over voor 2 andere nummers... Okay. Die we dan wel al eerder hadden gespeeld, die in ons repertoire zitten. Dus in totaal zijn het 5 nummers geworden. En dat is nog altijd prettiger dan 3 nummers... want je kunt nu een EP'tje uitbrengen.
1: Hè? Ja, precies. Stomme vraag, maar je zult vast en zeker tevreden zijn. Wat moeten die 5 nummers, wat moeten die uitdrukken?
2: Wat ze vooral moeten uitdrukken is dat, nou ja, bij het opnemen vind ik de energie, het moment, hè, het moment dat je in Abbey Road bent en het gevoel dat je dan hebt dat je daar samen staat, en die energie die wil ik vangen in die liedjes. En ik heb bijvoorbeeld één liedje dat heet Echoes of Liverpool. De eerste keer dat ik in Londen was, in Studio 2, had ik een liedje geschreven dat heette On My Way to Abbey Road. Ik wilde een beetje het gevoel verwoorden, zeg maar, dat ik had. Mm-hmm. Omdat ik, dat was de reden omdat ik naar die studio ging. Wat betekende dat voor mij? En dit jaar dacht ik van, ik wil toch weer een ode brengen aan de Beatles. En toen ben ik van Londen naar Liverpool gegaan. Daar, wat daar gebeurd is, dat galmt eigenlijk nog steeds na. En tot nu toe. Hè. Je ziet, McCartney heeft ook weer een nieuw album opgenomen. Ja, precies, maar ja, de Beatle-muziek en wat het allemaal teweeg heeft gebracht, ja, dat galmt nog na. En toen dacht ik van, dat zijn die Echoes of Liverpool. En daaromheen heb ik dan een beetje dat nummer geschreven.
1: Ja, dat ga ik zo meteen draaien. Je hebt ook een liedje opgenomen waarin je Paul McCartney vraagt waarover jij moet schrijven.
2: Ja, precies.
1: Heeft hij al gereageerd, vraag ik me af, Paul?
2: Nee, nog niet. Hij heeft mij ook nog niet gevraagd, trouwens. Ah. Nee, ja. Ik ben wel benieuwd of het... het zou heel leuk zijn mocht hem dat ooit ter oren komen, dat nummer. Maar en daarin vraag ik hem inderdaad van, ja, hoe doe je dat nou eigenlijk? Waar moet je op letten bij een goed liedje? Moet het altijd gaan over de liefde? Of misschien over de wereld? Of hoe we voor elkaar moeten zijn? Dat soort dingen. En, ja.
1: Maar jij schrijft zoveel nummers. Je hebt er meer dan 400 nummers gegeven, Paul. Jij moet wel weten waarover je moet schrijven.
2: Ja, maar dit was een ideetje van, stel nou dat ik Paul McCartney tegen zou komen, wat zou ik hem dan vragen? En dan was het waarschijnlijk van, ja, hoe zit het nou eigenlijk? Hoe schrijf jij een goed liedje? Mm. En daar is dus weer een idee uitgeboren en een liedje. Op die manier.
1: Ja, vijf verschillende nummers. Je hebt ook Nederlandstalig geschreven, nu zing je weer in het Engels. Wat maakt het schrijven anders?
2: Ja, dat is een mooie vraag. Ik moet zeggen dat Nederlandstalig staat iets dichterbij me, omdat je natuurlijk je zingt in je eigen, in je moerstaal, dus je kunt je wat beter uitdrukken. Engelstalig is misschien ook wat meer poppy, wat meer rock'n'roll. En Nederlandstalig misschien iets meer kleinkunst. Ik denk dat dat wel het verschil is. En kijk, een goed rock'n'roll nummer schrijven in het Nederlands vind ik lastiger dan in het Engels.
1: Waarom? Want normaal kan het. Ik heb net Oerend Hart gedraaid. Dat is rock'n'roll van de bovenste plank, zeg maar.
2: Ja, dat is waar. Ja, ik weet niet. Dat heeft er misschien mee te maken dat ik heel veel Engelstalige rock'n'roll liedjes heb geluisterd vroeger. Chuck Berry, Little Richard, The Beatles uiteraard ook. En Elvis. Dus dat zit misschien wat meer in mijn DNA dan.
1: Okay. Een nieuw album, vijf nieuwe liedjes. Zijn die ergens te bewonderen, te beluisteren, te bezien?
2: Ja, je kunt ze uiteraard Spotify en Apple Music en dus alle streamingdiensten beluisteren. Ja. Volgende week donderdag hebben we een soort mini-presentatie in de Harmonie, Café de Harmonie in Susteren. Op de verjaardag van Paul McCartney.
1: Kijk aan. Hoe wordt hij trouwens, als ik vragen mag? Is hij 84 of wordt hij... Nou ja, hoe oud wordt hij?
2: Ik ben even nadenken. Is dat 42?
1: Ja, we zoeken het op.
2: 84 wordt hij inderdaad. Ja, klopt.
1: Dankjewel, Paul. Ik heb met genot naar de vijf liedjes geluisterd. Allemaal op Spotify te vinden. Is er ook een LP? Is er ook een mini-LP uit of CD? Of
2: nee, er is geen tastbare geluiddrager. Nee. Dat, misschien komt het nog wel.
1: We zijn veroordeeld tot de Spotify, Paul.
2: Ja, okay. Helaas.
1: En regelmatig horen, denk ik. Want het zijn leuke liedjes op L1 Radio. Dankjewel, Paul.
2: Nou, dankjewel. Jij ook bedankt.
1: Succes met optredens en we draaien het nummer Echoes of Liverpool. Dankjewel.
2: Oké, dankjewel.
3: Welkom weekend. Weekend.

0: Met Taste en Davour, Paul Logister met zijn single Echoes of Liverpool. En Paul McCartney wordt inderdaad ver een 80 jaar. Zometeen, zin in Zaterdag.
1: Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
11: Vrijdag 11 september. Give it up. Put your hands in the air and make some noise for Raccoon.
12: De Doolhof in Tegelen. De deuren zijn open om 7 uur.
11: Feel their magic and be there.
12: Get your tickets at dedoolhof.nl.
13: Je tuin aanpakken? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in beton, natuursteen en keramische bestrating. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
14: Linda viel 62 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
15: Letterlijk alles verandert. Je huid, je haar, je leven, je mindset.
14: Niet alleen een operatie, maar deskundige begeleiding van artsen, psychologen en leefstijlcoaches maakt het verschil. Verander je gewicht, verander je leven. obesitaskliniek.nl.
13: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
16: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
1: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
17: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In wijk bij Duurstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. Rond middernacht werd de ME ingezet en er zijn 7 mensen opgepakt. Eerder deze maand waren er ook al ongeregeldheden. De noodopvang in een sportcentrum in wijk bij Duurstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Dat verliep gisteravond vreedzaam, totdat er volgens de politie groepen relschoppers verschenen. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is ermee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Het is de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Het tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Het weer, veel zon vandaag, veel bewolking vandaag bedoel ik. Soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook wel de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg.
18: Pas op hoor, deze is heet.
19: Oef, ja.
18: Wil er iemand nog wat drinken?
19: Ja, ja, lekker.
18: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
19: En voor mij, man?
18: En een frisje voor jou.
19: Dank je.
18: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
20: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
21: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
22: Hebbes.
23: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
24: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
25: Hans, alleen de prijs is anders.
26: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
27: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel. Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
28: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2 drie-gangen ineens, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
29: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
28: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
30: voordeeluitjes.nl.
29: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
31: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van €17,50 voor maar €13,90.
32: Dat is genieten.
33: Met Rousseau chocolade.
31: Kijk op rousseau.nl.

0: Hypnotized van Purple Disco Machine en Sophie and the Giants hier bij Zin in Zaterdag.
1: L1. Zin in Zaterdag.
0: Ja, wat andere stem dan je normaal gesproken gewend bent op dit tijdstip. Maar dat heeft ermee te maken met dat Ruben, onze vaste presentator, met vakantie is. Dus moet ik even invallen. Mijn naam is Lucas. Je kunt me wellicht alles bij Sportradio gehoord hebben. Maar af en toe mag ik ook wat andere dingen doen. En dat vind ik heel erg leuk. Waaronder dit programma, wat natuurlijk veel beluisterd wordt. En natuurlijk echt het weekendgevoel geeft. En dat vandaag ook zeker weer gaat geven. We hebben genoeg dingen te bespreken. Ja goed, ik ben natuurlijk oorspronkelijk van de sport. Dus ik kan me toch niet laten om af en toe ook wel eens wat sportnieuwtjes te brengen, deze uitzending. Maar we gaan het ook zeker hebben over wat andere dingen. We hebben nog wat weekendtips klaarstaan. En ook is Limburgstalig opeens heel erg populair op Instagram en online socials. Dus hoe dat precies allemaal zit, hoor je in deze uitzending van Zin in Zaterdag. Maar eerst Bats Are Burning van Midnight Oil.

van de enige echte Bob Marley en The Wailers. Hierbij L1 op Zin in Zaterdag. En nu gaan we nu eens wat luisteren naar wat Limburgse muziek. En het specifiek van de Herfsthanenband. Natuurlijk, zij volgende week voor een heel groot weekend. Misschien wel het grootste weekend van hun carrière. Als ik die conclusie zo even vriendelijk voor ze mag trekken. Want zij openen volgende week Pinkpop. Want ze hebben natuurlijk de Limburgse popprijs een enige tijd geleden gewonnen. En dat houdt dan in dat je Pinkpop 2026 voor hun mag openen. Dus die eer is dit jaar aan de Herfsthanenband. Nou, wat gaan ze doen? Wat gaan we doen? Dat is de plaat die ze misschien wel gaan spelen. Maar wij nu in elk geval wel gaan draaien.

Taylor Swift met haar hit Open Light hier in Zin in Zaterdag. Een van haar vele hits. Volgens mij heeft ze alweer een nieuwe hit uitgebracht trouwens. I Knew It, I Knew You heet die. Richting de Toy Story 5 film. Kan me eigenlijk weer niet geloven dat we inmiddels al bij Toy Story 5 zitten. Maar zelfs daar brengt Taylor Swift dus muziek vooruit. Wel altijd een goede muziek natuurlijk. En dat draaien we dan hier in Zin in Zaterdag. We kijken nog even naar het weer. Vandaag is het nog niet helemaal optimaal. En natuurlijk de rest van het weekend ook nog niet helemaal top. Maar het lijkt erop dat volgende week die zomerse temperaturen toch enorm terug gaan komen weer in Limburg. En dan kan de sportzomer, waar we dus met z'n allen zo lang naar hebben uitgekeken, volop in gang gaan. Laten we dan zometeen maar eens even kijken wat er voor een sport allemaal te beleven valt. Maar eerst nog even naar wat muziek. Want ja, met dat goede weer dan komt er op een gegeven moment natuurlijk ook Thunder in My Heart Again.

Shiny Happy People van R.A.M. Wij zijn in zaterdag op 13 juni 2026, wanneer wij aftellen ook naar de Grand Prix van Barcelona. Die is morgen natuurlijk om 3 uur, maar straks om 4 uur, dan beginnen de startposities al verdeeld te worden. Want dan gaat de kwalificatie van start. En laten we hopen natuurlijk dat Max zich kan herpakken na die deceptie in Monaco vorige week. Nou ja, goed, de kwalificatie vorige week ging in principe best wel goed. Maar op zondag kwam de auto natuurlijk niet van zijn plek af in de race. En dat is wel belangrijk. Maar goed, we hopen natuurlijk dat Max zich kan herpakken. En daar gaan we natuurlijk wel vanuit. Hopen dat ik het daarbij niet jinx natuurlijk. Maar we gaan er natuurlijk allemaal voor de buis zitten als we ook al naar het voetbal aan het kijken zijn. En dan ook nog naar de Formule 1. Nou ja, eigenlijk een beter weekend kan ik me niet wensen. Dus straks om 4 uur de kwalificatie. En dan morgen om 3 uur de race.

0: Tony Esposito. In Zin in de Zaterdag bij L1. Ja, je kan het misschien wel eens voorbij hebben zien komen op je Instagram. Je hoort daar steeds vaker Limburgs voorbij komen.
1: Ik kook gewoon hartstikke plat. Ik ben gewoon hartstikke Limburgs. Ik ga nog vet vaak bij papa en mama bezoek. Lekker de aspergesoep, heerlijk.
0: Ja, de vraag is, hoe kan dat? Je hoorde net Jelle Jozef, Limburgse influencer. Hoewel hij zelf in zijn video's eigenlijk alleen maar Engels praat, heeft hij meegelift op een trend. En hij is niet de enige die dat doet. Veel Limburgse influencers doen dat online. En daar zie je dus steeds vaker dat ze gewoon Limburgs praten in hun video's. Of dat ze dan een specifieke video maken en daar expres Limburgs in praten. En zo dus heel veel volgers en heel veel bekijks trekken. En dat vinden mensen dan die niet uit Limburg komen natuurlijk heel erg grappig. Nou ja, ik spreek het zelf ook niet. Kan het wel verstaan natuurlijk. Dus ik vind het ook wel interessant. Dus vandaar dat het ook wel mijn aandacht trok. Dus eigenlijk als je gewoon Limburgs spreekt, dan krijg je dus opeens veel meer volgers. Nou, wil je precies weten hoe die social media trend in elkaar zit? Ga dan naar onze site l1nieuws.nl. Kun je er alles over lezen. Gaan wij door naar de volgende plaat. Who is that girl van Madonna hier.

Emmy Akkermans, in Zin in Zaterdag gaan wij nog even terug naar de Formule 1. Want daar is gisteren ook nog wat opvallend nieuws in binnengekomen. Namelijk dat Pierre Gasly, coureur voor Alpine, toch zijn derde plek in Monaco vorige week nog heeft teruggekregen. Want hij reed als derde over de finishlijn in Monaco, vierde dat vervolgens enorm uitbundig. En aan het einde van die uitloopronde, toen werd hem pas verteld: ja Pierre, maar je moet hem toch gaan inleveren. Want we hebben een tijdstraf gekregen voor te hard rijden in de pitstraat. Toen werd hem dus vervolgens die derde plek en een eventuele trofee afgenomen. Nou, hij is dus gistermiddag naar buiten gekomen dat hij die trofee toch weer terug gaat krijgen. Want de FIA heeft toegegeven dat de manier waarop de snelheid in die pitstraat werd gemeten onnauwkeurig was. En dus heeft dat erin geresulteerd dat Pierre Gasly toch weer derde is geworden. En mag hij die beker in Monaco weer gaan ophalen. Maar ja, ze zijn wel dit weekend eerst nog in Barcelona. Dus eerst daar nog even rijden. En daarna was die beker gaan ophalen. Maar het zal ongetwijfeld een welkome mededeling zijn geweest voor Pierre Gasly. Max was daar overigens natuurlijk niet bij betrokken, want die viel in de eerste ronde meteen al uit en reed hem toen de pitstraat in. En die auto had weinig kans om te hard rijden in de pitstraat, want die had motorproblemen. Straks om 4 uur dus de kwalificatie.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
3: Mijn handtas met mijn telefoon en medicijnen is gestolen. De dader draagt een beige jas en heeft een zonnebril op.
4: Diefstal is al vervelend genoeg. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we de dader vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
5: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De naam van Donald Trump is verwijderd van het Kennedy Center in Washington. De raad van bestuur van het culturele centrum die door Trump was aangesteld liet de letters begin vorig jaar boven de naam van John F. Kennedy zetten. En een rechter bepaalde eind mei dat dat onwettig was en dat de letters dus van de gevel moesten. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn nabijgelegen stranden zoals Bondi Beach gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië meerdere haaiaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen omgekomen. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. NS zet daarom bussen in. De Amerikaanse regering heeft AI-bedrijf Anthropic opgedragen 2 krachtige AI-modellen te blokkeren voor iedereen buiten de VS. Het gaat onder meer om AI-model Mythos, dat wordt gezien als superhacker. Gevreesd wordt dat de techniek misbruikt kan worden voor cyberaanvallen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag wordt het wat droger en het wordt dan 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden.
7: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
8: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
7: Echt?
8: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
13: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKSkeukens.nl.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Vrijdag 26 juni is het feest in Melick. Jong talent, kleurrijke optochten en Limburgse gezelligheid voor het hele gezin. Ken je oorles, vrijdag 26 juni in Melick.
16: Samen
17: zeg,
16: yeah!
17: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelissen in Sittard.

0: Teddy Swims met Mr. Know-It-All.
1: Zin in Zaterdag.
0: Ja, tweede uur van Zin in Zaterdag met een andere stem dan dat je normaal gesproken gewend bent misschien. Maar dat komt omdat onze vaste presentator Ruben op vakantie is. En daarom mag ik even invallen. Ik ben Lucas, heb vaker de sportradio gedaan. Mocht laatst ook naar Funpop, wat erg leuk was. En binnenkort ook naar Bospop, daar kijk ik ook enorm naar uit. Nu eerst even invallen bij Zin in Zaterdag dus, wat ontzettend leuk bevalt tot nu toe. Laat even weten wat al je weekendplannen zijn. Voor mij is het natuurlijk ook een weekend vol met sport. We hebben het al even gehad over de Formule 1. Ik ben ook volop naar het WK aan het kijken, waar we enorm van het genieten zijn. Dus tot dusver wel een top sportweekend. Kan misschien ook nog wel wat beter qua weer, maar het lijkt erop dat vorige week wel wat beter gaat worden. Dus wat minder Earth, Wind and Fire dan. Misschien een nadruk op die wind. We gaan nu in elk geval door naar september dus van Earth, Wind and Fire. En dan zometeen het Limburgs kwartier.

0: Earth, Wind & Fire. Met september hier in Zin in Zaterdag. Ja, het Limburgse teerke is aangebroken. En we hebben een paar mooie platen klaarstaan.
1: Het Limburgse teerke.
0: Even kijken wat er allemaal in de playlist staat zo te zien. Zuurwind, Marshmallow Moonshine, The Ladder van Phil B. Tutti Frutti Tequila van Kovacs. We hebben nog meer dingen klaarstaan in dit Limburgse kwartiertje. 4 platen dus, allemaal achter elkaar. Geniet ervan.

0: een van mijn favoriete hits van dit moment. Van Shaboozy en Miles Smith, Blink Twice, hier bij L1.
1: Time flies, so don't blink twice.
0: Zin in zaterdag dus. En zin in zaterdag, dat hebben we zeker. Want het festivalseizoen is natuurlijk ook in volle gang. Zelf stond ik eerder met L1 30 mei op Funpop. Dat was ontzettend gezellig, met ontzettend goed weer ook. En ja, of het dit weekend ook zo'n goed weer is in Sint-Odiedenberg, dat is nog maar de vraag. Niet zo goed als toen bij Funpop in elk geval. Maar daar in Sint-Odiedenberg staat in elk geval de laatste editie van Rock Am Ruhr vandaag op het programma. Want na 15 jaar neemt Rock Am Ruhr afscheid in Sint-Odiedenberg. En dat doet het met optredens van DJ Kinks, Steam Sister, de 80s Band, Resonate en onder andere ook nog de Rocking Maniacs. Maar na 15 jaar is dat dus de final edition van Rock Am Ruhr. Nou, als je nog meer tips wil hebben voor waar je allemaal dit weekend heen kunt, dan kun je naar onze website l1news.nl. Staan wekelijks 5 goede tips van wat je allemaal in het weekend kunt doen. Dus ja, als jij dit weekend op Rock Am Ruhr staat, laat het vooral weten. Of heb je andere weekendplannen, stuur ze ook vooral door. Maar voor nu gaan we even door.

0: Head and Heart van Joel Corey. Hier in Zin in Zaterdag bij L1 gaan wij het over een heel wat ander onderwerp even hebben. Namelijk de Stelvio for Life. En dat is een jaarlijks sportevenement in Italië waarbij deelnemers geld inzamelen voor gepersonaliseerd kankeronderzoek. Dan kunnen deelnemers de legendarische Stelvio in Italië dus beklimmend. En dat doen ze dan hardlopend, fietsend of wandelend. Doen jaarlijks een paar honderd mannen mee. Dat is een heel mooi initiatief. En de komende editie gaat daar Pim Leenders aan meedoen. Hij werd afgelopen week geïnterviewd door onze redactie met een openhartig verhaal.
1: Als je te horen krijgt dat je nog 6 weken te leven hebt, dan stort je wereld in. Het is eigenlijk niet te beschrijven. Je hebt een gezin met 3 kinderen. Alles staat op dat moment stil. Maar toch heb ik er bewust voor gekozen om positief te blijven. Gelukkig zit ik er nog. Ik ben 2,5 jaar verder. Binnen een week kreeg ik te horen dat ik een neuroendocrine carcinoom had. De nekkanker is de meest agressieve vorm van kanker die er is. Alles zat onder. Ik had een tumor, ongeveer 7 centimeter. Ik heb ook mijn eerste jaar geleefd alsof het mijn laatste was. Ik moet ook heel eerlijk bekennen dat dat denk ik mijn mooiste jaar van mijn leven is. En dat klinkt misschien gek. Dan zie je eigenlijk pas hoe mooi het leven is. 400 mensen in Nederland krijgen deze ziekte op jaarbasis. En ik kan eigenlijk wel bijna zeggen dat er 399 op dit moment niet meer leven. Waarom werkt die chemo bij mij wel en bij 399 andere mensen in een jaar niet?
2: En voor dat onderzoek doet Pim mee aan de Stelvio for Life. Vorig jaar hield slecht weer hem van de top, maar dit jaar krijgt hij een nieuwe kans.
1: Voor mij maakt het dit in die zin nog specialer, omdat ik dan ook ben. Ik wil eigenlijk laten zien dat iemand die palliatief is, die berg op zou kunnen. En iedereen die daar loopt, heeft iemand verloren of kent iemand die strijdt tegen kanker. En dat verbindt. Op dat moment loop je niet alleen. Het is niet alleen die berg op, maar het is zoveel meer. Het is een ongeneeslijke ziekte die ik heb. En het feit dat ik al 2,5 jaar verder ben, ja, betekent dat ik eigenlijk in de reservetijd zit. En hoe lang, geen idee. Totdat er iemand afluit, denk ik. Ja, ik zou willen dat ik aan jullie kan vragen om eens iets te beleven alsof het je laatste keer is. Want het is echt fucking mooi.
0: Ja, een oprachtig verhaal van Pim Leenders dus, die wij natuurlijk heel veel succes toewensen op de Stelvio. En die route daar is 21,1 kilometer lang. Dus dat is toch een mooie tocht. En daarbij dus gaat dat plaatsvinden op 29 augustus. 1. L1.

I Don't Need a Man hier bij L1 Zin in Zaterdag. En dan gaan wij maar eens door nog naar wat Limburgse muziek. In het specifieke Limburgse country muziek. Van de enige echte Limburgse Johnny Cash. Mocht je hem nog niet kennen, moet je hem eens opzoeken op Spotify. Damien van Elburg uit Landgraaf. Stay Away From That Whiskey gaan we nu naar luisteren. En Damien heeft gisteren nog gespeeld in de poppodium Volt. Werkt Tim wat stevig aan de weg als zijn Limburgse Johnny Cash zijnde. En onder andere dus gisteren nog deze plaat gespeeld. Stay Away From That Whiskey

0: Luister L1, altijd en overal, via de gratis L1-app.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Het is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
2: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
5: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie. Op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
14: Hoe kom ik hier weg?
13: Vragen die over je toekomst gaan.
15: Hoe word ik beter in mijn vak?
13: Of één die je wakker houdt.
16: Hoe begin ik weer met werken?
13: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
17: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden bezig. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is nog de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand gevonden. Over de oorzaak van de explosie is ook nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk Bedierstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. De ME heeft ingegrepen en er zijn 7 mensen opgepakt. De noodopvang in een sportcentrum in wijk Bedierstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag is het dan droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen ook op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
19: Harry Potter. De theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
20: Echt ontzorgd op vakantie? Bij Beas & Travel boekt u gezellige busreizen en compleet verzorgde riviercruises. Bekijk de laatste zomervertrekken op beas&.nl. Het enigste dat Ger zelf nog moet doen, is uw koffer pakken.
21: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
22: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een wensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.
23: Met Rousseau chocolade.
22: Ga naar een van de Rousseau-winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
20: Bekijk de mooiste busreizen en riviercruises op biesen.nl.
0: Liefde voor Limburg, dit is L1.
24: Zin in zaterdag.

0: First Fall van Pink. Hier bij L1, zin in zaterdag, derde uur alweer, iets na 1 uur. En ja, met een andere stem dan als je normaal gesproken gewend bent.
1: L1, zin in zaterdag.
0: Maar dat komt zo omdat Ruben Wekers, onze vaste presentator van dit programma, even met vakantie is, dat ik dan even mag invullen. Het was leuk al om te doen de afgelopen 2 uur, maar we hebben nog een uurtje te gaan. Want normaal gesproken zit ik bij de sportradio, daar doet veel de commentator het. En nu af en toe ook eens wat muziek draaien met wat items tussendoor. We hebben al veel besproken, onder andere de sport dan ook nog wel natuurlijk. Want dat is zijn toch een beetje mijn roots. En als we dan kijken naar wat er dan allemaal vandaag nog op de planning staat, dan is dat genoeg. Formule 1, WK en morgen ook nog volop Formule 1 en WK. Dus ja, een beter sportweekend kun je eigenlijk niet wensen. We gaan nog luisteren naar wat Limburgse muziek ook. Want ik begrijp dat er ook nog een vast item altijd is. Rond 10 over 1, daar gaan we ons dan maar eens naartoe werken. Maar eerst nog even een andere Limburgse plaat van Marleen Rutte en de Limbo Project hier bij L1.

Nog maar een plaatje van Enrique Iglesias als opwarmer naar de hogere temperaturen die er de volgende week aan gaan komen. Maar nu gaan we ons eerst even focussen op een vast item in de show. Altijd rond 10 over 1 is het zover, de remix van Hubert. En hij heeft deze week aan de slag gegaan met Solliciteren van de Janse Baggerband. En naar eigen zeggen heeft hij er een flinke dosis extra energie aan toegevoegd. Stevige powerdrums, extra gitaren en nog dikkere rocksound. En dan ook nog eens een orgel eraan bij toegevoegd. Dus flink aangesleuteld aan deze 5 minuten durende plaat Solliciteren van de Janse Baggerband.

0: Roof Like Jagger van Maroon 5 bij L1 Sport. We gaan maar eens het WK-nummer van dit jaar draaien. Die Die natuurlijk van Shakira en Burna Boy. En dat alvast om in de stemming te komen voor vanavond en voor morgen. Want morgen staat de uitzending van Zin in Zondag vrijwel in het teken van het Nederlands elftal. We gaan dan veel WK-nummers draaien. Dus heb je alvast een voorkeur voor welk WK-nummer je morgen wil horen? Geef het alvast door via de app. Maar vanavond zijn natuurlijk ook nog genoeg WK-wedstrijden te bekijken. We beginnen om 9 uur met Qatar tegen Zwitserland in groep B. Dan om 12 uur 's nachts gaat groep C van start met Brazilië tegen Marokko. Dat kan een mooi en interessant duel gaan worden. En voor de echte late plakkers hebben we straks om 3 uur 's nachts ook nog eens Haiti tegen Schotland. Maar alle ogen staan natuurlijk ook gericht op morgen, zondag dus. Want dan is eerst om 7 uur Duitsland tegen Qatar. En dan om 10 uur Nederland-Japan in Dallas. Dus morgen de uitzending Zin in Zondag gaan we heel veel EK en WK-nummers draaien om alvast in de stemming te komen. Maar we warmen onszelf nu ook alvast op, dus met Die Die.
1: Zin in Zaterdag. L1.

American Girls van Harry Styles. Een van de meest besproken artiesten deze zomer natuurlijk wel. Want hij is flink aan het toeren. Speelde eerder al flinke dagen op rij in Amsterdam natuurlijk. Maar is op dit moment bezig in een reeks in het Verenigd Koninkrijk in Wembley. Speelde daar gisteravond, vrijdagavond dus, een show in Wembley. En gaat daar nog 10 shows spelen. En eindigt in Wembley op zaterdag 4 juli. Vervolgens gaat hij nog naar Sao Paulo in Brazilië, waar hij 4 shows speelt. Mexico stad in Mexico. 5 shows, zo te zien. Even kijken. Ja, 5 shows. Eindigt daar dan 8 augustus op een zaterdag. Dus als er één artiest deze zomer druk is, dan is het Harry Styles wel. En dat nou hebben we dus geluisterd naar zijn plaat American Girls. Gaan nu door naar de volgende plaat. I'm Every Woman van Whitney Houston, hier bij LA. What a-

tekstuiting met wachten hier bij L1. Zin in zaterdag. En wat de muziek betreft blijven we nog even in Limburgse sferen. We gaan namelijk luisteren naar Job Dorris, die ook afkomstig is uit Venlo. En Job heeft samengewerkt met Melanie. Zij komt dan niet uit Venlo of uit Limburg, maar ze hebben wel een hele goede plaat samengemaakt. Namelijk de countryplaat Eye of the Storm, hier bij L1. Zin in zaterdag.

0: die baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
7: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen.
8: Voordeeluitjes.nl.
9: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
10: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
11: Voordeeluitjes.nl.
12: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
13: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht ontplofte, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden aan de gang. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij een sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand meer gevonden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al terug naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer, dat op de step reed, overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn de stranden, zoals Bondi Beach, voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. Bij een controle van meerdere instanties bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen snus tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan in een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer tot slot. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt ook een bui. Vanmiddag wordt het iets droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Pas op hoor, deze is heet.
15: Oeh, ja. Wil er iemand nog wat drinken?
16: Ja, lekker.
15: Ja, lekker.
14: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
15: En voor mij, man?
14: En een frisje voor jou.
15: Dank je.
17: Proost.
18: Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
21: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
22: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2-3 gangen ineens, al voor €169.
21: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelersen in Sittard.
22: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
23: Voor elke keukenwens en elk budget is EK

0: Keukenstudio in Tudderen.
1: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
2: Met Rousseau chocolade.
1: Kijk op rousseau.nl.
3: Beleef het zelf. Het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick. Waar traditie, spanning en gezelligheid samenkomen. Feest voor jong en oud. Zondag 5 juli, OLS, Melick.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika, zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
4: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Boutique Hotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50.
9: Voordeeluitjes.nl.
10: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
11: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een wensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.
12: Met Rousseau chocolade.
11: Ga naar een van de Rousseau winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
8: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
12: Voordeeluitjes.nl.
0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
13: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. Het is onduidelijk of zij vandaag naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schep snoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Tennister Barbara Krejcikova heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het vrouwenenkelspel op het tennistoernooi van Rosmalen. De 30-jarige Tsjechische won de halve finale in 2 sets van de Poolse Magda Linette. Krejcikova schreef eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Haar tegenstander wordt later vandaag bekend. De finale van de Libema Open wordt morgen gespeeld. Het weer, af en toe zon met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden.
14: Ik heb buikpijn.
15: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
16: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
17: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
16: Beren goed, thanks Bo.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: En actie Olifant.
15: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
17: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
18: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij Tui.
19: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
20: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
21: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor 139 euro.
22: Voordeeluitjes.nl.
23: Meneer, mag ik u wat vragen?
24: Ja.
23: Waar kent u Hazy van?
24: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
23: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
24: Oké.
23: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
25: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakanties.

0: het Limburgse Deerke.
1: Als ik thuis kom, 's avonds laat, en als slapen nog niet gaat.

0: baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKSkeukens.nl.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
10: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
11: Hoe kom ik hier weg?
10: Vragen die over je toekomst gaan.
12: Hoe word ik beter in mijn vak?
10: Of één die je wakker houdt.
13: Hoe begin ik weer met werken?
10: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum.
14: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
15: Casper Meijer met het NOS Journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn gedood. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij een ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. En het is onduidelijk of zij vandaag alweer naar huis kunnen. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Het gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Heel verrassend was dit niet. Nederland is de nummer 1 van de wereld en won ook de vorige 31 duels tegen Ierland. De Nederlandse vrouwen spelen morgen nog een keer tegen de Ieren. Het weer, af en toe zon, met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in besparen. Op Dirk kun je rekenen.
11: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
16: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
17: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
18: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive, al voor €223,50. Voordeeluitjes.nl.
19: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven, waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
20: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.

0: dan, dan. Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Ik heb mensen buikpijn.
7: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
9: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
10: Houd misdaad uit je buurt.
9: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
11: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
12: Hoe kom ik hier weg?
11: Vragen die over je toekomst gaan.
13: Hoe word ik beter in mijn vak?
11: Of één die je wakker houdt.
14: Hoe begin ik weer met werken?
11: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum.
0: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
15: Casper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na een explosie mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden.
16: Oh, heerlijk hier, hè?
17: Ja, eindelijk even niks.
18: Het is echt nice.
19: Hola, le pongo dos cervezas.
20: Hola, señor. Sí, 2 bier.
18: Voor mij?
21: Y un refresco, por favor.
12: Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
16: Por favor.
18: Proost. Proost.
20: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
21: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
22: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
23: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
24: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert! Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl. Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
25: Je tuin aanpakken? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in beton, natuursteen en keramische bestrating. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
26: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
25: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
27: Bent u onzeker op uw fiets en bang dat u misschien valt? Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte driewielfietsen in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
28: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
27: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
28: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelissen in Sittard.

0: zolder.
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
6: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Wil je een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcevagram.nl. Zorg begint bij dich.
10: Voordeelhuisjes.nl ontdekt de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen al vanaf €79. Voordeelhuisjes.nl.
11: Stiel heggenschaar, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
10: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
12: Voordeelhuisjes.nl.
13: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
14: Casper Meijer met het NOS Journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt 1 politieke partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. De VVD roept de vakbonden op om mee te denken en niet de economische groei en vooruitgang tegen te werken. Dat zei de partijleider Jesselgus en fractievoorzitter Brekelmans op het VVD-partijcongres in Den Haag. Hun toespraken gingen voor een belangrijk deel over de economie. Brekelmans zei zich zorgen te maken over de signalen die hij krijgt als hij bedrijven bezoekt, dat ze niet meer willen investeren in Nederland en overwegen te vertrekken. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen dagen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
12: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
16: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
17: Vrijdag 26 juni is het feest in Menig. Jong talent, kleurrijke optochten en Limburgse gezelligheid voor het hele gezin. Ken je oorles, vrijdag 26 juni in Menig.
18: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
19: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een wensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.
20: Met Rousseau chocolade.
19: Ga naar een van de Rousseau-winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
11: Stiel gazonmaaier, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.

on the curve.

0: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Voor het eerst in Nederland. Het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Op 26 juli spelen ze Dvorak's 8e symfonie en Brahms' eerste pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
9: Hoe kom ik hier weg?
8: Vragen die over je toekomst gaan.
10: Hoe word ik beter in mijn vak?
8: Of één die je wakker houdt.
11: Hoe begin ik weer met werken?
8: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
12: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
13: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
14: Casper Meijer met het NOS-journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan 24 uur tijd bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. De finale van het tennistoernooi in Rosmalen bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejčíková en Robin Montgomery uit de VS. Krejčíková schreef eerder al in Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Voor Montgomery wordt het finale in Rosmalen de eerste finale van een WTA-toernooi. Bij de mannen heeft de Australiër Alex de Minaur zich geplaatst voor de finale. De andere finalist wordt later bekend. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 8 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Op Antarctica is de afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden.

0: Danny.
1: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles geweest en de bacterie is niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Vires onderzoekt nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Alle finalisten van het tennistoernooi in Rosmalen zijn bekend. Bij de mannen neemt de Australiër Alex de Minaur het op tegen de Pool Kamil Marischak. De finale bij de dames gaat tussen de Tsjechische Barbara Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden.

0: met het nieuws van 10 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat opvallend veel plekken momenteel sneeuwvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 11 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. De 62-jarige Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die ook uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat en kregen 200.000 mensen het advies om water voor de zekerheid te koken voor gebruik. Afgelopen dag heeft drinkwaterbedrijf Evides extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. In Zeeland is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. De tocht eindigt bij de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag werden een groep schoolkinderen en hun begeleiders aangereden door een automobilist. De 19-jarige bestuurder is opgepakt en zit nog vast. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. En daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie was daar weer een reactie op. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet gevonden. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1. En op dit moment start nog een wedstrijd op het WK. Brazilië en Marokko spelen in groep C tegen elkaar in New York. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

L1.

0: L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit de grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren er in de stad meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen en daarmee kwam toen een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. Het weer, vannacht vooral in het noorden een bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Straks, morgen, bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.